0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. De laatste buien trekken weg. Minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag. Met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
3: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
4: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Jong-gyu.
2: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maximaal van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
7: Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. A-straat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl.
8: Goedemorgen, 7:03. Je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Termeer en naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen, Jan.
9: Goedemorgen, Alexander.
8: We zijn er weer vroeg bij op deze nog een lichtelijk koele morgen. Maar het
9: ja, nu nog wel.
8: Ja, dat scheelt niet heel veel. We gaan eens even beginnen met de koppen van het Oogradio Nieuws.
9: Die heb ik voor je. Op- en afritten Emmaviaduct bij de Parkweg vanaf 28 juni dicht. Archeologen ontdekken sporen van 2000 jaar geleden in de stadshavens. En de FNV doet symbolische aangifte tegen het kabinet.
8: Wat en hoe, dat hoor je allemaal rond 19:30 van Jan in het Oogradio Nieuws. Kijken we even naar de verkeerssituatie. Op dit moment op de Groningse wegen is het nog lekker rustig. Mijn slimme kaartje van GroningenBereikbaar.nl laat geen opstoppingen zien en ook geen files rondom de stad. Op het spoor gaat het ook goed. Vanmorgen heeft rond Utrecht een tijdje een trein stilgestaan. Het zou rond 7:15 verholpen moeten zijn. Maar ga je nou nog die kant op, check het voor de zekerheid nog eventjes. Om problemen te voorkomen en vooral als je in een hele warme trein zit.
9: Ja, dat lijkt me niet lekker.
8: Nee, en de raampjes kunnen ook niet meer open tegenwoordig. Gelukkig
9: nee,
8: zit in bijna elke trein wel airco. Dus ik denk dat je
9: het wel... Ja, toch. Ik zou het niet lekker vinden.
8: Nee, zeker weten. Jan, dan zo meteen gaan wij het hebben over mensen met in de armoedeproblemen.
9: Ja, die problematische schulden hebben. En daar is de gemeente heel hard mee bezig. En vanuit een rapport blijkt dat ze daar steeds meer grip op krijgen. Maar ja, hoe dat precies zit, daarover horen we onder andere Eelco Eikenaar, de wethouder.
1: De Oogochtendshow.

0: Turn the Lights Off van Just en Jackson Style.
1: Uit Groningen.
0: De gemeente Groningen weet mensen met problematische schulden steeds beter te bereiken.
2: Dat blijkt namelijk uit een rapport rond de schuldhulpverlening. De gemeente heeft diverse regelingen rond de aanpak van problematische schulden. Het gebruik daarvan neemt sterker toe dan het gebruik van bijstandsuitkeringen. Dat betekent dat de inwoners die regelingen beter weten te bereiken. Dat komt waarschijnlijk door de vereenvoudiging van het aanvraagproces en door de verbeterde communicatie. Je hoort wethouder Eelco Eikenaar hierover.
3: De eerste uitgangspunt en het belangrijkste is, we werken vanuit vertrouwen, zoals we dat noemen. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat mensen waar ze recht op geld hebben, dat zoveel mogelijk automatisch krijgen. En als dat niet automatisch kan, dat we het zo zorgen dat het werkt, dat mensen het makkelijk kunnen aanvragen en dat ze niet het gevoel hebben dat ze door 10 hoepels hoeven te springen en 40 formulieren hoeven in te vullen.
4: U zegt eigenlijk, het wantrouwen moet eruit.
3: Er moet eigenlijk geen sprake van wantrouwen zijn. Hoe meer wantrouwen, hoe minder mensen er gebruik van maken. En mensen verdienen wantrouwen ook gewoon niet.
4: Hoe merkt u nou dat dat succes heeft?
3: Nou, bijvoorbeeld, we hebben een regeling voor tandartskosten. Als je een laag inkomen hebt, dan kun je de tandartskosten vergoed krijgen. Daar zie je een gigantische stijging in het gebruik. Van rond de 400 naar 900 vorig jaar. En dat heeft ermee te maken dat mensen naar de tandarts kunnen en volgens de rekening gewoon bij de gemeente indienen. En de tandarts weet helemaal niet dat je een laag inkomen hebt.
4: Er zijn nog meer regelingen, de schuldenhulpverlening. Maar er zijn ook bijvoorbeeld witgoedregelingen. Dus er zijn meer regelingen.
3: Ja, en ook die regelingen, dus bijvoorbeeld de witgoedregeling, waar je bijvoorbeeld het recht hebt op een ijskast of op een wasmachine, die hebben we versimpeld. En ook daar zie je het gebruik in toenemen. Ook zorgen we ervoor dat de manier waarop we met mensen communiceren, dus of via nieuwsbrief op onze website, in een taal gaat die nergens de indruk wekt dat je door hoepels hoeft te springen en die vooral duidelijk maakt, je hebt hier recht op en maak er gebruik van als dat zo is.
4: Wanneer bent u nou eigenlijk tevreden?
3: Als het bereik nog verder toeneemt. Dus ieder jaar is het van het grootste belang dat we blijven kijken hoe men nog meer mensen hier gebruik van kunnen maken. En dat we volgend jaar weer een stijging kunnen melden.
2: Je hoorde wethouder Eelco Eikenaar over het armoedebeleid in een bijdrage van Echo van Oosterhout. Ja, de cliëntenraad Werk en Inkomen adviseert de gemeente wel om enkele kwetsbare groepen beter in beeld te krijgen. Het gaat dan om 65-plussers, ouders van een kind dat 18 wordt, zelfstandigen en dak- en thuisloze mensen.
0: Hartstikke mooi. Dat lijkt mij een prachtig prachtige uitgang. Ja, precies. Zo meteen gaan we onder andere eventjes kijken naar het Ribert Café Hoogkerk. Want die heeft wat te vieren. Wat? Dat hoor je na. Peter Schilling. En ik hoop dat je Duits spreekt.

0: shilling dus. Een liedje over een hele grote Tom, oftewel Major Tom. Vandaag wordt het tropisch warm met een maximumtemperatuur van, hou je vast, 32 graden. Er zijn dus flinke zonnige perioden en in de loop van de dag ontstaan er een paar stapelwolken. En die kunnen dan vervolgens lokaal nog weer uitgroeien tot een onweersbui, met daarbij ook kans op hagel- en windstoten. Dus zo heel lekker wordt het wellicht niet vandaag. Er waait een zwakke zuidenwind, windkracht 2 tot 3.
1: Nou, laten we hopen dat we dan allemaal een beetje binnen zijn als er zo'n buitje valt. Dus ja. Dat merken we vanmiddag. In de tussentijd kan ik u vermelden dat de medische charlatan, volgens diverse media, en dat is onze nepambulancebroeder uit Groningen, die heeft op 2 juni een dwangsom gekregen van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Als hij zijn papieren niet in orde heeft op een redelijk korte termijn, snel dus, dan moet hij 10.000 euro betalen. Nou, misschien leert hij het nou af. Ik hoop het. Daarnaast, wandelpad Stadsweg Ten Boer. Oog Nieuws meldt uit onze eigen website. De gemeente legt volgende week een tijdelijk wandelpad aan langs de Stadsweg in Ten Boer. Dit gebeurt op verzoek van meerdere bewoners uit de omgeving van de Stadsweg en de Verlaatweg. Met het pad komt er een veilige wandelroute en een mooie mogelijkheid voor een ommetje. De werkzaamheden starten volgende week maandag op 22 juni en duren tot halverwege juli.
0: Leuk, prachtige omgeving ook.
1: Ja, en het is ook wel prettig als je dat veilig kunt doen.
0: Zeker weten. Ja.
1: Ja, en wat jij al zei, 10-jarig bestaan. Onze eigen website komt ermee. Het Rieperken Veehoogkerk viert dat zaterdag 27 juni volgende week. Dus het 10-jarig bestaan. Al 10 jaar helpen ze als vrijwilligers inwoners met het repareren van onder meer elektrische apparaten, kleding en andere spullen. Nou, van 10 tot 1:30, dus 10 uur 's morgens tot 1:30 's middags, zijn de bezoekers welkom op in het Suikercafé aan de Zuiderweg in Hoogkerk. En ja, op 27 juni gaat die daarna met vakantie, het Repaircafé. Leuk dat ze heel café op vakantie gaat, maar goed, ze gaan dus even dicht. Eind augustus zijn ze weer aanwezig.
0: Leuk, ik vind het oprecht een van de leukste initiatieven die we hebben in Groningen.
1: Ja, ik vind het ook wel leuk. Ik mag dat soort dingen wel.
0: Precies, ik heb nog wel een hele kast die ik binnenkort even ga langsbrengen, denk ik.
1: Ik heb ook nog iets, maar dat is wat groter. Dat kan ik niet zo meekrijgen.
0: Stofzuigers, koffiezetapparaat.
2: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: Daft Punk. En One More Time.
1: Nee, één keer.
0: Dit lijkt mij wel, ja, absoluut. Het is 10 minuutjes voor 7:30 op vrijdag 19 juni. En het weekend staat voor de deur. Maar we gaan allereerst eens even kijken wat er vandaag allemaal te doen is in de stad.
2: Ja, en dan begin ik in de Oosterpoort. Om 19 uur, oftewel 7 uur vanavond. Noord-Nederlands Orkest met Hello World. Stap in een wereld waar symfonische muziek en technologie elkaar ontmoeten. Tijdens Hello World ontdek je het Noord-Nederlands Orkest als nooit tevoren. Interactief en verbonden met technologie van nu. Geen klassiek concert, maar een ervaring waarin je rondloopt, kijkt, luistert en meedoet. Als je dat wil, Oosterpoort, 7 uur vanavond, Noord-Nederlands Orkest, Hello World.
0: Om 8:30 bij podium De Verwondering aan de Sluiskade. De uit de dagboeken van Sofia Tolstoj door Jeannette Landman. Dit is een voorstelling door Jeannette Landman dus. Ervaren verhalenvertelster voor jeugd en volwassenen. Het is gebaseerd op de dagboeken van Sofia Tolstoj dus. En daarin vertelt zij het verhaal van een 19e-eeuwse gravin. Moeder van een groot gezin en partner van een groot man met baanbrekende ideeën. Podium De Verwondering aan de Sluiskade. Vanavond om 8:30 uit de dagboeken van Sofia Tolstoj door Jeannette Landman.
2: Nou, als je daar dan geen zin in hebt, dan kun je ook gewoon lekker hiphoppen op Podium Noordstaat in Simplon. Ook om 8:30. Lokaal hiphoptalent laat vanavond op het podium van Simplon dus horen wat er leeft in de hiphop op hiphopgebied in 050. Artiesten die de afgelopen periode samen met Noordstaat aan hun artiestschap hebben gewerkt en artiesten die al langer in de game zitten. Ze brengen allemaal een mix van rauwe energie en frisse sounds. Als je dat leuk vindt, dan moet je vanavond naar Podium Noordstaat in Simplon om 8:30. Ja, dat waren 3 tips die we eruit gepakt hebben. Heb je nou nog niks gehoord? Ga dan zelf even naar groningen.uitloper.nu. Daar staan ze allemaal. Of je kijkt even naar 9 op de kabelkrant van OogTV. Kom je ze ook allemaal tegen. En als je zelf iets organiseert, we willen het wel melden, moet je het wel even aan ons laten weten. Stuur dan die tips naar ochtendshow@oogradio.nl.
0: Zometeen gaan we naar een lekker plaatje uit Groningen. En ik zal vast verklappen, het is Eenmanskoor. Wat en hoe, dat hoor je zo na Formessa Paradise. Hier bij Oogradio.

0: Vanessa. Paradis dus. Be My Baby uit 1992 alweer.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Dan gaan we verder met het nummer 1-man-score van Stinna. Dat gaat eigenlijk over dat voor velen herkenbare gevoel dat je op romantisch vlak totaal geen potten breekt. Dat je eigenlijk heel veel probeert en ongenadig je best doet, maar uiteindelijk met lege handen en lege armen eindigt. Stinna schreef het nummer naar aanleiding van iemand. Hij weet dat ze nu gelukkig is, maar het maakt de nasmaak niet minder bitter zoet. Dat zegt Stinna in zijn nieuwe nummer 1-man-score.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
2: Ik heb je liefdesbrieven al verscheurd. Ze liggen warm in het haardvuur. Ga me melden bij de klaagmuur. En als ze vragen wat is er gebeurd, dan sta ik daar met opgehaald.

Ik zoek niet meer naar acceptatie. Ergens hoop ik dat je me nooit in deze staat ziet. Dat je beweegt op een tempo weg van mij. Het doet pijn, maar als je weg bent gaat het ook sneller voorbij.

0: De nieuwe plaat van Stinna dus. Eenmanskoor. Stadsplaat ook hier bij Oogradio. Ik moet zeggen, ik kreeg er goede vibes van.
1: Mooi.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Sorry, wacht, dat gaan we eventjes opnieuw doen. Het is voor mij ook nog vroeg.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
3: Goedemorgen, het is 19:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De op- en afritten van het Emma-viaduct ten noorden van de Parkweg zijn vanaf 28 juni afgesloten voor autoverkeer. De op- en afritten verdwijnen vanwege de aanleg van de zogeheten insnijding van het Emma-viaduct voor het busverkeer. Vanaf 28 juni vertrekken namelijk de bussen vanaf de zuidkant van het hoofdstation. De nieuwe tijdelijke route van de bussen in zuidelijke richting loopt niet meer over het Emma-viaduct, maar via het Hoornse Diep. Vanaf het voorjaar van 2027 gaat het Emma-viaduct helemaal dicht. Dan begint de aanleg van de insnijding met afslagen in het midden van het viaduct naar het busstation en de nog te bouwen wijk Spoorkwartier. Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig nog gebruik maken van het Emma-viaduct. Voordat de nieuwe wijk Stadshavens wordt gebouwd, doen archeologen eerst uitgebreid bodemonderzoek in het gebied. En dat gebied heet Trosselos. Op de plek van het voormalig betonbos hebben ze de bijzondere vondsten gedaan die teruggaan tot ongeveer 400 voor Christus. Het gebied ligt op een oude oeverwal van de Hunze en die is verrassend goed bewaard gebleven. Archeologen vonden de resten van palen van opslagschuurtjes, afvalkuilen en een drinkkuil. De meest opvallende ontdekking is een kringgreppel, een cirkelvormige greppel die vroeger een graf markeerde. Opvallend genoeg lijkt de vorm ervan sterk op het logo van FC Groningen. Het onderzoek gaat de komende tijd verder. Alle vondsten en gegevens worden vastgelegd en daarna opgeslagen in het gemeentelijk depot voor toekomstig onderzoek. En de FNV organiseert op 23 juni om 13:30 middags een symbolische actie bij het politiebureau aan de Rademarkt. Samen met de mensen die in de WW en met een via-uitkering doet de vakbond symbolisch aangifte tegen het kabinet. Volgens de FNV halen de kabinetsplannen zo'n 6,5 miljard euro weg uit de sociale zekerheid. Dat geld is volgens de vakbond bedoeld als vangnet voor mensen die werkloos of arbeidsongeschikt raken en is opgebouwd uit premies van werknemers en werkgevers. FNV-bestuurder Maureen van der Plicht noemt de plannen schadelijk voor veel Nederlanders. Ze vindt dat mensen minder bescherming krijgen als ze hun baan verliezen of ziek worden. Tijdens de actie overhandigt de FNV een symbolische aangifte. De actie hoort bij een bredere campagne tegen de kabinetsplannen. Twee dagen later organiseert de FNV een manifestatie op de Grote Markt. En dan nog het weer. Vandaag is het tropisch warm met een maximumtemperatuur van 32 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en in de loop van de dag ontstaan er een paar stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui, met daarbij ook kans op hagel en windstoten. Er waait een zwakke zuidenwind en dan moet je denken aan windkracht 2 tot 3.
0: Gaan we even door met het verkeer. Op de Groningse wegen is het rustig. Op mijn slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl zie ik dat het voornamelijk rondom het centrum wat drukker is. De diepering bij het Guyotplein en de Ossenmarkt en ook bij de opgang naar het Groninger Forum toe. Daar is het wat drukker. En natuurlijk de Peterskampersingel, want dat is 's ochtends altijd om 19:30 wat druk. Voor de rest, de snelwegen zijn helemaal vrij. Ook op het spoor gaat het helemaal lekker. Vanmorgen stond er rondom Utrecht nog een trein stil. Ook dat is helemaal verholpen, dus jij kunt vandaag gewoon lekker helemaal kapot gaan zweten in de trein.
4: Ja.
0: Want het wordt best wel een beetje warm. Jan, wij gaan het volgens mij hebben, als ik het goed heb gezien, over krakers.
3: Dat heeft toch weer te maken met de voormalige jeugdsynagoge. De krakers, daar zijn namelijk een petitie gestart, ja, voor het behoud van dat pand als culturele broedplaats onder andere. Nou, hoe dat nou precies in zijn werk gaat en wat er allemaal aan de hand is, dat hoor je zo.
2: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.
0: Hey Jan, heb jij ook zo'n zin om te dansen?
3: Nee, helemaal niet.
0: Oké, nou. Diana of Whitney Houston, zij wel.

0: komt er niet helemaal lekker uit. Net Whitney Houston dus, samen met Callum Scott. En I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Dat is zo'n lekker korte titel.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Nou goed, de krakers van de voormalige jeugdsynagoge in de Volkingendwarsstraat zijn een petitie gestart voor het behoud van de, wat zij noemen, culturele broedplaats in het pand.
2: Ja, daarmee willen de krakers voorkomen dat de gemeente naar de rechter stapt. Ondanks dat de deadline verstreken is, zijn de bewoners dus nog niet vertrokken. Daarbij lijkt de weg open voor de gemeente om bij de rechter de ontruiming af te dwingen en er een trainingslocatie voor handhavers en ambtenaren van te maken. Met de petitie roepen de initiatiefnemers van de jeugdschool op om daarvan af te zien en in gesprek te gaan over een gezamenlijke invulling voor het gebouw. De invulling moet recht doen aan haar geschiedenis en huidige functie als culturele broedplaats en sociaal centrum voor queer mensen, vrouwen, mensen van kleur en andere minderheden. Je hoort erover, kraker Mavis.
3: We hebben een petitie met tot nu toe 540 ondertekeningen. En daarin vragen we eigenlijk het college om af te zien van de ontruiming en met ons in gesprek te gaan. En de waarde te erkennen van de jeugdschool als culturele broedplaats voor queer mensen, vrouwen en personen van kleur. En andere minderheden.
4: Ja. Wat hoop je uiteindelijk?
3: Ik hoop dat we met het college in gesprek kunnen over een invulling die wel de historie en de huidige functie van de jeugdschool respecteert. En niet een trainingscentrum die eigenlijk dat niet doet.
4: Ja, maar dat is het doel van de gemeente. Hè? Die willen een soort centrum maken voor handhavers en ambtenaren.
3: Ja, inderdaad, ja.
4: Kijk je daarnaar?
3: Ja, ik ben er persoonlijk geen fan van. Maar wat ik het ergste vind is dat het eigenlijk dus niet... Ze zeggen dat ze zelf wel een publieke functie willen geven uiteindelijk. Maar dat weten ze nog niet, dus het is tijdelijk. En wij geven het nu al een publieke functie die heel belangrijk is voor de stad. Omdat er hier bijna geen plekken zijn voor queer mensen en andere minderheden om zelf te organiseren zonder winstoogmerk, zonder subsidies.
4: Is dat echt heel uniek hier in de stad, wat jullie...
3: Ik heb nog nooit gehoord van een andere plek in Groningen die dat doet, nee.
4: Voor jullie belangrijk dat dit blijft staan? Of?
3: Ja, heel belangrijk. En er wonen ook queer mensen. En ik vind ook zelf dat die huisvesting belangrijker is dan het trainingscentrum, wat ook vast wel op een andere plek zou kunnen.
4: Ja. Waarom is het juist belangrijk dat er een plek voor queer mensen is in Groningen?
3: Queer mensen zijn hartstikke benadeeld in Nederland. Homohaat is nog steeds een heel erg groot ding. Ja, wat kan ik nog meer zeggen? We worden snel benadeeld door de maatschappij. We kunnen moeilijk huisvesting vinden. We zijn op veel plekken niet welkom. En juist daarom is het belangrijk dat we dat

Beautiful van Chic. Kom maar op. Dank je. Jij mag er ook zijn.

0: Als je daar niet een klein beetje positiever van gaat voelen, dan weet ik dat ook niet. En dat, nou, dat komt niet heel slecht uit.
1: Opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
0: Want wij gaan het nu over iets hebben wat natuurlijk gisteren de hele dag het nieuws heeft beheerst. En ja. Jan, jij hebt vanmorgen eventjes alles wat er nu bekend is
2: gezet. Ja, ik heb het eventjes van diverse pagina's gehaald. Het heeft de pers op verschillende manieren gehaald. En dat heeft iedereen wel meegekregen, denk ik. En Meerstad is namelijk geschokt door moord. En dat staat op alle media hier in het noorden. In de Groningse wijk Meerstad zijn namelijk een man en een vrouw van 53 jaar doodgevonden in hun woning. En hun tienerdochter wordt dus verdacht van betrokkenheid bij hun overlijden en zit daarom vast. Volgens leerling van de school zou ze beelden van haar overleden ouders hebben gedeeld via haar telefoon. En ook de hond van het gezin raakte gewond volgens sommige artikelen. Buurtbewoners en medeleerlingen zijn geschokt door het nieuws. Verschillende jongeren hebben informatie met de politie gedeeld. En op de school heeft de gebeurtenis veel impact op leerlingen, ouders en docenten. Daarom worden bijeenkomsten georganiseerd om betrokkenen te ondersteunen. En de politie

0: onderzoekt de zaak verder. Omdat de verdachte minderjarig is en in beperking zit, wordt weinig extra informatie naar buiten gebracht. En dat is ook maar goed ook voor de bescherming van de persoon in kwestie. Burgemeester Roelien Kamminga die spreekt van een tragische gebeurtenis en in zekere in zaken als deze past terughoudendheid, daar roept ze er ook voor op. Want dat is belangrijk, zodat de politie en het Openbaar Ministerie in alle rust hun werk kunnen doen.
1: Ja,
0: en dan horen we misschien wat er echt gebeurd is.
1: En natuurlijk ook voor de mensen die daar omheen staan. Want niemand heeft er wat aan als er allemaal dingen worden gesuggereerd die niet zeker zijn.
0: En dat bleek al uit diverse artikelen. Er waren heel verschillende invalshoeken. Dus laten we afwachten en wachten tot er wat meer bekend wordt.
1: Zeker weten. Nou. Tot zover. Dan even een totaal wat anders. Op ontdekking tijdens Pride. Dat is een bericht in het Dagblad van het Noorden, de Stadskatern. Pride Groningen is dit weekend meer dan alleen een feest met kleur en muziek. Voor voorzitter Rociano de Wareen draait het vooral om zichtbaarheid, acceptatie en gelijke rechten. Hij groeide op in Hoge Zand en werd op school gepest vanwege zijn geaardheid. Toen hij 5 jaar geleden voor het eerst Pride bezocht, voelde hij zich eindelijk vrij om zichzelf te zijn. Met Pride Groningen wil hij ook mensen buiten de stad bereiken, waar acceptatie soms minder vanzelfsprekend lijkt. Het programma combineert feest en protest met onder meer een Pride Walk, optredens en dragshows. Volgens De Warijn is Pride belangrijk omdat rechten van LHBTIQ'ers wereldwijd onder druk staan. Zijn boodschap is: iedereen moet zichzelf kunnen zijn, waar dan ook. Nou goed, ik heb het gevoel dat dat in ieder geval vandaag, morgen en overmorgen
0: hier wel gaat lukken, hoop ik.
1: Wel gaat lukken. We hopen het wel. The Thing I Love. Nou, hoe toepasselijk. Max en Andy.

0: Deze jongens kunnen vast heel goed spellen. Max en Andy, grammar. Ik weet niet, het kwam het de plek op. Ja. Het is inmiddels 10 minuutjes voor 8. Het is vrijdag 19 juni. En dat betekent, ik wist dat ook niet, dat het de Europese dag is tegen de woninginbraak.
1: Ja, shit, kan ik vandaag weer niks doen.
0: Zeg, gaat we dat nou, dag vrij, Jan. Hè? Lekker.
1: Ja. Nee, een woninginbraak, en ik weet het uit ervaring, is een van de naaste dingen die een mens kan overkomen. Niet alleen omdat je misschien jouw dierbare of dure spullen kwijtraakt, maar ook omdat het een enorme schending is van een van de weinige plaatsen waar je jezelf altijd veilig moet kunnen voelen. Ja. Namelijk thuis. Op de derde woensdag van juni is het daarom de Europese dag van de woninginbraak. Of beter gezegd, de dag ter voorkoming van de woninginbraak. Want anders wordt het heel druk voor al die inbrekers.
0: Ja, ik ben er bang voor. Ja. Deze dag is in het leven geroepen dus door de Europese Unie en wordt ondersteund door politie en veiligheidsdiensten van over het hele continent. Hoe kun je nou bijvoorbeeld jouw woning het beste beveiligen tegen inbraak? En hoe kun je de politie helpen de daders te stoppen of op te sporen? Sta er eens bij stil en maak ook een lijst met je waardevolste spullen, met daarbij de serienummers. Mm. En check dan meteen ook eventjes je inbraakverzekering. De waarde daarvan, of het ook daadwerkelijk de waarde daarvan dekt.
1: Ja, dat is wel eens belangrijk. Daar heb ik ook een keer in vergist.
0: Ja, wel, hè. Ja. Nou ja, goed, of je zorgt ervoor dat je gewoon geen reet in huis hebt. Maar ja, dat kun je van buiten meestal niet zo goed zien.
1: Nee, nou ja, en bovendien, ja, het is dat wat dit eerste stukje stond. Het is je thuis. Je wilt je daar veilig voelen. Ik weet uit ervaring, ik was er redelijk nuchter onder, maar dat het toch wel wat met me deed dat iemand op mijn plek binnenkomt zonder dat ik dat wil.
0: Ik heb het zelf ook een keertje meegemaakt en om mij heen ook een paar keer. Dat is geen pretje.
1: Nee, dat is niet leuk.
0: Daar is iemand in je huis geweest waar jij normaal gesproken altijd heer en meester of vrouw en meester bent. En nee, dat is niet goed. Nee,
1: dus vandaar, dat kun je beter maar voorzichtig zijn. En dan die.
0: Maar als ik het me goed herinner, Jan, jij hebt ooit volgens mij iemand uit je raam weggejaagd. Hè?
1: Nou, ik was heel vriendelijk. Ik kwam letterlijk beneden omdat ik gerucht hoorde. Het was om 5 uur 's morgens in de wintertijd, donker. En ik zeg alleen maar terwijl ik de lampen doe, goedemorgen. Ja, toen viel die weer naar buiten.
0: Nou, ik denk dat hij of zij niet zo'n hele goede morgen had.
1: Nee,
0: ik heb ook zijn inbraak. Die hebben ze via een voetafdruk hebben ze die te pakken gekregen. Okay. Veroordeeld en alles. Het spul is niet teruggekomen, helaas, uiteindelijk.
1: Nee,
0: de Spice Girls, als die zo iemand tegenkomen, dan roepen zij stop.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
3: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
2: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
4: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
2: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
6: Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. A-straat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
7: 2 minuutjes over 8, een hele goede morgen. Je luistert nog steeds naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer en naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen wederom.
8: Goedemorgen Alexander.
7: Goedemorgen. We beginnen even met de kopstukken van het Oog Radio Nieuws.
8: Dat gaan we doen. Op een afritter M4-duct bij de Parkweg vanaf 28 juni dicht. Archeologen ontdekken sporen van 2000 jaar geleden in stadshavens. En de FNV doet symbolische aangifte tegen het kabinet.
7: Meer daarover rond 8:30 in het Oog Radio Nieuws van Jan. Kijken we eventjes naar de verkeersinformatie op dit moment op de Groninger wegen. Ja, het is wel ietsjes drukker geworden dan een uur geleden al. Paddepoel, Peterskampersingel en de Kop van Oosten bij de Europaweg. Dat zijn vooral de bekende plekjes. Daar is het wat drukker. Ook valt mij op dat in Bijum op de Groningerweg in de richting van de Zuidwolde, dat het daar rood is op mijn kaartje. Dus het zal even een klein stukje stilstaan. Ik heb al gekeken, Jan, maar er is niks te zien. Maar goed dat je eventjes kijkt. Dus ik stel voor dat wij verder gaan. En wij gaan het zo meteen hebben over Energy Forum. En dat is ergens...
8: En dat is hier op het Zenneke.
7: Oh, leuk.
8: Ja, dit is de 6e editie alweer. En dat doen ze bij de New Energy Forum op de Zenneke Campus dus gisteren al. Daar is natuurlijk alles met zeer groot energie aangepakt. En hoe dat eraan toegegaan is, ja, daar gaan we zo eens even naar luisteren.
1: De Oogochtendshow.
9: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: Chef Special.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Op de Zernike Campus vond gisteren de 6e editie plaats van het New Energy Forum.
2: Ja, dat is het festival over energietransitie, mobiliteit en duurzaamheid. De dag is bedoeld voor professionals, ondernemers, studenten, docenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers. Het programma van het festival zat bomvol. Zo lieten onderzoekers en studenten zien waar ze mee bezig waren. Onder hen ook de studenten van die in Australië meededen aan een race met auto's op zonne-energie. Je hoort daar Charles van Stanvoort over, die opzet van het de Energy Forum, laat ik het goed zeggen.
3: New Energy Forum is een evenement waar we de energietransitie vieren. En dat doen we gezamenlijk in organisatie met Entrance, dat is van de Hans Hogeschool, en New Energy Coalition, waar ik voor werk, en voor Hype Mobility, netwerkorganisatie mobiliteit. Dus met elkaar vieren wij ieder jaar de energietransitie. En dat doen we eigenlijk een beetje op een sexy manier. En ik zeg altijd een beetje sexy, want energie klinkt vaak helemaal niet sexy, maar dit is wel sexy. Dit is een beetje lolensachtig op een manier waarin wij positieve bericht geven. Ik mag allemaal best schuren, op een positieve manier allerlei elementen uit de energietransitie tonen. En dat maakt dit festival heel erg leuk.
4: Waarom vind je dan dit zo belangrijk?
3: Het is heel belangrijk, omdat energietransitie, dat doe je niet alleen. Dus je hebt altijd anderen nodig. Je hebt altijd coalities nodig. En dat moet je samen doen. Dus we doen ook 80 projecten. Wij zitten in meer dan 80 energieprojecten. Maar dat is allemaal heel technisch. En dat is allemaal onder de motorkap. En dat komt in rapporten. En die rapporten komen in boekenkasten. Nee, je moet het juist laten zien. En dit is een plek waar je samenkomt. En waar je met elkaar kunt hebben over die energietransitie. Waar je goede ideeën kunt delen. En waar je eigenlijk uit je bubbel komt. En op een andere manier kan nadenken over energietransitie. Want die heeft dit idee, die heeft dat idee. Nou, dat komt hier allemaal samen. En niet zelden komen daar weer nieuwe projecten, nieuwe ideeën en nieuwe kansen voor die energietransitie uit naar voren. Dus dit is belangrijk.
2: Je hoorde Charles van Zandvoort, dan zal ik het goed zeggen, ik zei het per ongeluk verkeerd, over New Energy Forum. En ook enkele bekende Nederlanders namen deel aan het festival, onder wie Harm Edens, bekend van het tv-programma Dit Was Het Nieuws. Hij vertelt over zijn rol.
5: We gaan hier een heel mooi internationaal spel doen. Wat is doorontwikkeld voor Nederland, maar dat heeft echt een belachelijke naam gekregen. Dat was de Climate Challenge Game en het heet nu Potje IJsbreken. Terwijl, we willen het klimaat verbeteren en je weet dat de zeespiegel stijgt doordat het ijs kapot gaat. Dus we willen juist geen ijs meer, we willen ijs lijmen, we willen ijs vergroten. Maar we gaan hele concrete klimaatproblemen, die iedereen kent. Bijvoorbeeld, stel er is een groot popfestival en er komt noodweer aan. Wat kan je doen? Dus leer kijken naar die wereld. Leer kijken welke oplossingen er in paniek voorhanden zijn. En leer handelen in die wereld die zo snel verandert. En dan gaan we oefenen.
4: En wat is dan het spel?
5: Nou, dat je met elkaar om de tafel gaat zitten. Je krijgt een challenge. Hier, dit gebeurt er. Los maar op. En dan krijg je een paar verplichte dingen. Je moet minstens 40 Japanse toeristen toepassen. Nou, die zijn er soms ook, hè? Als je bij Krullenmullen bent en de boel overstroomt, heb je gewoon 400 Chinezen. Wat te doen? Nou, die moet je dan gebruiken voor de oplossing. Dus een heel leuk spel. En je leert opnieuw kijken naar de wereld. Want hoe oud ben jij?
4: 20.
5: Ja, dan moet je nog 80 jaar mee. Arme vrouw. En dan moet je dus echt leren hoe die wereld beter moet.
2: Ja, je hoorde Harm Edens over zijn rol bij de New Energy Forum. Ja, hij gaat geen 80 jaar meer mee, dat hoor je zo. De bijdrage was van Jill Rumpf en inderdaad, die is 20 jaar oud.
0: Dat hebben we nog eventjes bevestigd op de redactie. New Energy Forum dus, leuk. Wij gaan verder met Sting. En ik krijg van dit intro altijd een beetje zin in roopworst. Hoe zit het met jou, Jan?
2: Ik snap niet hoe je erop komt.
0: Nee, hè? Gek hoe reclames werken. If I ever lose my faith...

0: oude zanger van de Police. Sting hoorde je hier bij Oogradio. Ja, dan zal het geen nieuws voor je zijn, maar het wordt vandaag tropisch warm met een maximumtemperatuur van wel 32 graden. Er zijn vandaag flinke zonnige perioden en in de loop van de dag ontstaan er ook een paar stapelwolken. En die kunnen zelfs lokaal uitgroeien tot een onweersbui met kans op hagel en windstoten. Verder waait er een zwakke zuidenwind, windkracht 2 tot 3, maar volgens mij is het wel handig om toch nog even iets van een jasje of een wat dan ook.
1: Ja, en als het dan begint te plensen is het ook wel prettig als je een beetje bescherming hebt.
0: Ja, alhoewel, je bent ook weer zo droog.
1: Ja, ik wou zeggen, het is wel warm water, denk ik. Maar goed.
0: Ja.
1: Hoe dan ook, de laatste puntjes op de i. Dat kun je morgen doen en in het weer doen, maar dat doen ze in dit geval bij het busstation dat nieuw gebouwd wordt. De Groninger Internetkrant meldt dat. Nog anderhalve week namelijk. En dan kunnen de reizigers gebruik maken van een gloednieuw busstation aan de zuidkant van het inmiddels ook vernieuwde station. Het is namelijk vrijwel klaar, vertelt projectleider Bas ten Berge van ProRail. Komende week hoeven we ze alleen nog maar wat puntjes op de i te zetten.
0: Klinkt
1: ja,
0: goed.
1: En dan kun je gaan bekijken. Ik geloof een dag voordat je open gaat mag je allemaal langskomen. Mag je door die tunnel, geloof ik.
0: Ja, er is gewoon ook een festivalletje met allemaal dingen. Dus
1: hou het even in de gaten. We zullen het ook vast nog wel melden. Maar er komt weer een nieuw plekje in de stad klaar. Hoofdtaken en grote projecten kenbaar maken. Dat meldt RTV Noord. Ja, er was een varend eiland dat over de kanalen trekt door de provincie. En het eiland begon in Zoutkamp en gisteren trok het door de stad. Dus iedereen keek al verbaasd. Maar het is een project van het waterschap Noorderzijlvest, waarmee meer duidelijk moet worden over de werkzaamheden van het waterschap.
0: Interessant.
1: Ja, ik dacht ook, hoe moet je dat nou met zo'n drijvend eiland doen? Nou ja, dat zullen ze dan vast uitleggen. Maar mocht je hem zien, dan weet je waarvan het is.
0: Nou,
1: is
0: en
1: van
0: ik waterschap. Weet toevallig dat onze collega Denise er gisteren op af is geweest.
1: Oké. Okay.
0: Met een camera, dus het zou nog wel heel goed kunnen dat wij er vandaag ook beelden van krijgen.
1: Dan krijgen we er vandaag.
0: Dus hou ook vooral eventjes de website in de gaten, ook tv.nl.
1: Boven water gebleven?
0: Ik heb er nog weer teruggezien na de tijd, dus het is goed gekomen.
1: Dat is goed. Ja, en voor de mensen, wij krijgen weer een hoop nieuwe luisteraars misschien. Ja, dan moeten ze wel prettig ter wereld komen. Daarom komt er een tweede kraamcentrum, volgens de Groninger Internetkrant. Nou, kraamzorg, het Groene Kruis, opent op 1-7, oftewel 1 juli... een tweede kraamcentrumlocatie in het NH Hotel Groningen tegenover het UMCG. Want het kraamcentrum moet een deel van de druk op de kraamzorg verlichten, want die staan nogal onder druk door diverse redenen. Nou, dit zou dan moeten helpen om te zorgen dat iedereen die kraamzorg nodig heeft, die ook kan krijgen.
0: En iedereen weet in de kraamzorg, als de druk erg groot is, moet je niet persen. Sorry. Wil je nou nog meer nieuws?
1: Ja.
0: Check dan eventjes onze website oogtv.nl. En natuurlijk onze geweldige Oognieuws-app.
2: Tot 9 uur is dit...

0: van Miles Smith en Niall Horan. Nou is het alweer 9 minuutjes voor 8:30. Het is vrijdag 19 juni. Net hebben we al even gekeken wat er allemaal te doen is vanavond in de stad. Maar niet alleen vanavond, ook het hele weekend is er veel te doen. En we beginnen even met iets, Jan, wat het hele weekend overstrijkt.
1: Ja, en dat begint al vandaag. Dus ik kan zeggen van vandaag tot en met zondag de Pride Groningen. En ja, we kunnen er niks uitlichten. Dus diverse locaties. En we hebben zo wel even hoe je dat kunt uitvinden. Het begint namelijk vandaag met de Drag Artist Election om 7 uur. En het eindigt met een regenboogviering in de Martinikerk. Er wordt een uitgebreid aantal activiteiten aangeboden. En morgen is de Pride Walk en natuurlijk een bruisend feest op de Grote Markt. Wil je nou weten wat er allemaal te doen is? Het complete programma vind je op www.pridegroningen.nl. Dus pridegroningen.nl. Als je daar naartoe gaat, vind je het programma waar, hoe laat, enzovoort, enzovoort. Dus ga daar vooral even kijken. Het is namelijk op diverse locaties de Pride Groningen vandaag tot en met zondag.
0: Dan alleen morgenavond om 8 uur in de Vera Marbled Eye. Het in Oakland gevestigde Marbled Eye beweegt zich op het snijvlak van postpunk precisie, art school experimentatie en rauwe stuwkracht. De band schrijft scherpe inventieve songs vol nerveuze spanning, zelfverzekerde swagger, waarin versplinterde ritmes en hoekige gitaren samen vloeien tot iets rusteloos en levens. Hun geluid balanceert kille, duwende baslijnen met uitbarstingen van chaotische energie. Ontzettend veel bijvoeglijk naamwoorden. Die hoor je morgen allemaal om 8 uur bij de Vera Marbled Eye.
1: Ik ben benieuwd hoe je daar weer uitkomt.
0: Ja.
1: Ga je bijvoorbeeld iets rustigers zoeken? Kun je doen zondag om 14:00 PM in het Forum, in de bibliotheek van het Forum zelfs. Hoe lees ik een film? Ik kijk hem altijd. Maar nee, goed. Wat is de functie van de titel van een film? Welke camera's perspectieven worden gebruikt? En waarom? Deze en andere vragen stelt Lidewij de Paris.
0: Ja, Paris.
1: Ja, oh, de Paris. Oh ja, zo staat het. Ja,
0: zonder nee. De.
1: Ja.
0: Lidewijde.
1: Ja, Lidewijde, Paris. Ja, dat
0: verbissen we Spaans. Ja, maakt niet uit. In ieder geval mevrouw Paris.
1: Ja. Ja. Heel mooi. Maar die vertelt ze in het programma Hoe lees ik een film? Kortom, op een ontspannen manier een film analyseren voor jong en oud. Met vanavond de film The Insult. Een gelauwerde, vlijmscherpe en nog altijd pijnlijk actuele film. Ja, beledigen doen we altijd nog wel. Maar goed, wil je met Lidewijde Paris, nou zeg ik het wel goed, weten hoe je een film moet lezen, dan moet je om 14:00 zondagsmiddags in de Forumbibliotheek gaan naar Hoe lees ik een film? Nou, lijkt me interessant, maar daar moet je van houden. Wil je nou nog meer weten, omdat dit maar 3 zijn en we hebben nog veel meer tips, ga dan even naar groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 op de kabelkrant van Hoogte V. Daar staan alle tips. Heb je daar zelf iets georganiseerd? Dat willen we vast wel melden, maar dan moet je het even aan ons laten weten. Stuur die tips naar ochtendshow@oogradio.nl.
2: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.

0: wil zijn stuiver terug. Nickelback.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Sorry, ik mag hem van mijzelf niet vaker dan 1 keer in de 2 jaar maken, dus dit was hem weer eventjes. Neder-Saksische dansmuziek, heb je daar wel eens van gehoord? Denk het niet. Zometeen wel, want we bedoelen dan in dit geval middeleeuwse muziek, maar dan met een tekst in de streektaal op beats alsof het uit de jaren 80 komt. Nou ja, wat je daarbij voor kunt stellen. Nou ja, goed, dit komt allemaal samen met Samsland. En met hem kun je nu gaan, zoals hij het noemt, dansen.
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De op- en afritten van het Emmenviaduct ten noorden van de Parkweg zijn vanaf 28 juni afgesloten voor autoverkeer. De op- en afritten verdwijnen vanwege de aanleg van de zogeheten insnijding van het Emmenviaduct. Voor het busverkeer dat vanaf 28 juni, want dan vertrekken de bussen vanaf de zuidkant van het hoofdstation, daar langs moet. De nieuwe tijdelijke route van de bussen is namelijk in zuidelijke richting niet meer over het Emmenviaduct, maar via het Hoornse Diep. Vanaf het voorjaar van 2027 gaat het Emmenviaduct helemaal dicht. Dan begint de aanleg van de insnijding met afslagen in het midden van het viaduct naar het busstation en de nog te bouwen wijk Spoorkwartier. Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig nog gebruik maken van het MF-viaduct. Voordat de nieuwe wijk Stadshavens wordt gebouwd, doen archeologen eerst uitgebreid bodemonderzoek. In het gebied Trossen Los, op de plek van het voormalige betonbos, hebben ze bijzondere vondsten gedaan die teruggaan tot ongeveer 400 voor Christus. Het gebied ligt op een oude oeverwal van de Hunze en die is verrassend goed bewaard gebleven. Archeologen vonden resten van palen van opslagschuurtjes, afvalkuilen en een drinkkuil. De meest opvallende ontdekking is een kring greppel, een cirkelvormige greppel die vroeger een graf markeerde. Opvallend genoeg lijkt de vorm ervan sterk op het logo van FC Groningen. Het onderzoek gaat de komende tijd verder. Alle vondsten en gegevens worden vastgelegd en daarna opgeslagen in het gemeentelijk depot voor toekomstig onderzoek. En de FNV organiseert op 23 juni om 13:30 middags een symbolische actie bij het politiebureau aan de Radenmarkt. Samen met mensen die in de WW en met een WIA-uitkering doet de vakbond symbolisch aangifte tegen het kabinet. Volgens de FNV halen de kabinetsplannen zo'n 6,5 miljard euro weg uit de sociale zekerheid. Dat geld is volgens de vakbond bedoeld als vangnet voor mensen die werkloos of arbeidsongeschikt raken en is opgebouwd uit premies van werknemers en werkgevers. FNV-bestuurder Maureen van der Plicht noemt de plannen schadelijk voor veel Nederlanders. Ze vindt dat mensen minder bescherming krijgen als ze hun baan verliezen of ziek worden. Tijdens de actie overhandigt de FNV een symbolische aangifte. De actie hoort bij een bredere campagne tegen de kabinetsplannen. Want twee dagen later organiseert de FNV een manifestatie op de Grote Markt. En dan nog het weer. Vandaag is het tropisch warm met een maximumtemperatuur van 32 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en in de loop van de dag ontstaan een paar stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui met mogelijk kans op hagel en windstoten. En waait een zwakke zuidenwind, windkracht 2 tot 3.
2: Door met de verkeerssituatie op de Groningse wegen. Het is gewoon weer een goede ouderwetse ochtenddrukte. De veel grote doorgaande wegen in de stad zijn bezet. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, want dan zijn we hier nog tot 9 uur. Op het spoor gaat het ook lekker. In de hele regio ga je er wel komen. Moet je naar het westen van het land. Check toch weer eventjes je reisplanner, want het heeft weer even stilgestaan vanmorgen. Maar het lijkt erop dat je niet veel hinder gaat ondervinden. Dus wij gaan ook maar gauw door. Jan, wij gaan het zo meteen hebben over het armoedebeleid.
1: Ja, want het armoedebeleid in de gemeente Groningen gaat goed. In die zin, men Hoi. Heeft steeds meer mensen in de picture. En men weet ook steeds meer mensen te bereiken. Maar ja, het kan altijd nog beter. Hoe dat precies zit en wat de wethouder met name daarvan denkt, dat hoor je zo.
0: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: Rosa en Magnetic. Hoor je hier bij Oogradio. En wij zijn toevallig ook...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Het geluid van Groningen, wou ik zeggen. Het nieuws van Groningen, daar gaan we het over hebben. De gemeente weet mensen met problematische schulden steeds beter te bereiken.
2: Dat blijkt uit een rapport rond de schuldhulpverlening. De gemeente heeft diverse regelingen rond de aanpak van problematische schulden. Het gebruik daarvan neemt sterker toe dan het gebruik van bijstanduitkeringen. Dat betekent dat de inwoners de regelingen beter weten te bereiken. Dat komt waarschijnlijk door de vereenvoudiging van het aanvraagproces en door verbeterde communicatie. Je hoort hierover wethouder Eelco Eikenaar.
3: De eerste uitgangspunt en het belangrijkste is: we werken vanuit vertrouwen, zoals we dat noemen. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat mensen waar ze recht op geld hebben, dat zoveel mogelijk automatisch krijgen. En als dat niet automatisch kan, dat we het zo zorgen dat het werkt, dat mensen het makkelijk kunnen aanvragen en dat ze niet het gevoel hebben dat ze door 10 hoepels hoeven te springen en 40 formulieren hoeven in te vullen.
4: U zegt eigenlijk, het wantrouwen moet eruit.
3: Er moet eigenlijk geen sprake van wantrouwen zijn. Hoe meer wantrouwen, hoe minder mensen er gebruik van maken, en mensen verdienen wantrouwen ook gewoon niet.
4: Hoe merkt u nou dat dat succes heeft?
3: Nou, bijvoorbeeld, we hebben een regeling voor tandartskosten. Als je een laag inkomen hebt, dan kun je de tandartskosten vergoed krijgen. Daar zie je een gigantische stijging in het gebruik. Van rond de 400 naar 900 vorig jaar. En dat heeft ermee te maken dat mensen naar de tandarts kunnen en volgens de rekening gewoon bij de gemeente indienen. En de tandarts weet helemaal niet dat je een laag inkomen hebt.
4: Maar er zijn nog meer regelingen, de schuldenhulpverlening. Maar er zijn ook bijvoorbeeld witgoedregelingen. Dus er zijn meer regelingen.
3: Ja, en ook die regelingen, dus bijvoorbeeld de witgoedregeling, waar je bijvoorbeeld het recht hebt op een ijskast of op een wasmachine, die hebben we versimpeld. En ook daar zie je het gebruik in toenemen. Ook zorgen we ervoor dat de manier waarop we met mensen communiceren, dus of via nieuwsbrief op onze website, in een taal gaat die nergens de indruk wekt dat je door hoepels hoeft te springen. En die vooral duidelijk maakt, je hebt hier recht op en maak er gebruik van als dat zo is.
4: Wanneer bent u nou eigenlijk tevreden?
3: Als het. Als het...

0: 80. De Red Hot Chili Peppers en Road Trippin.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Ja, dat was even heel moeilijk als je dat zei. Maar Red Hot Chili Peppers is altijd goede muziek.
0: Zeker weten, ja. Het nieuws uit Groningen, Jan.
2: Ja, ik wou het zeggen. Die is het gelukt. Maar ja, waarom het niet lukt, is een kop in het Dagblad van Noorden, de stadeditie. En dan hebben we het over langs het nieuwe fietspad tussen Winsum en Groningen groeit de reuzenberenklauw steeds verder uit.
0: Zo, hé.
2: Ja, dat gaat daar echt heftig. Op sommige plekken hangen de planten over de fietspad heen of groeien ze zelfs door het asfalt heen. Gemeente Groningen en het Hoge Land maakt zich zorgen omdat de plant zich vanuit deze plek makkelijk verder verspreidt. De provincie is verantwoordelijk voor de bestrijding, maar heeft daarvoor relatief weinig budget. Even ter vergelijking, de gemeente Groningen heeft veel meer. Sinds 2023 trekt die structureel 350.000 euro uit voor de bestrijding van invasieve exoten. En eigenlijk is dat budget al niet toereikend. Tja. Volgens de provincie blijft oudzaad jarenlang kiemkrachtig, waardoor de aanpak lastig is. Een extra probleem is dat het gebied van meerdere grondeigenaren is. Zoals de provincie, de gemeenten, ProRail. Ja, en iedereen heeft zijn eigen aanpak. Daardoor blijft de bestrijding versnipperd en groeien de exoten vaak gewoon verder. Nou, en berenklauw kan, heeft het, de sap ervan, kan aardige brandwonden veroorzaken.
0: Je moet absoluut die bladeren niet aanraken. Nee. De bloemen zien er hartstikke mooi uit.
2: Ja, dat wel.
0: Langs het fietspad bij het jaagpad waar wij altijd fietsen. Ja. Daar staat het ook helemaal vol. Het ziet er prachtig uit, maar ik word er toch altijd een beetje bang van.
2: Ik vind het ook geen prettig. En die varkens hiernaast, die eten dat soort dingen op, hè?
0: Absoluut, absoluut.
2: Maar, ja, die hebben we hier niet meer.
0: Waren dat niet de schapen die dat deden?
2: Nou, ben ik even...
0: Er zijn in ieder geval stadskuddes die het vreten. Gaan we verder. We trekken het ietsjes breder dan de stad. Groningers zijn geschokt, dat bericht het Dagblad van het Noorden. In Groningen is veel boosheid ontstaan door een advies van netbeheerder Tennet over de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Hoewel de regering jarenlang zei dat de kans op kerncentrale in de Eemshaven bijna nul was, noemt Tennet de locatie nu als enige technische goede onhaalbare optie zonder enorme extra kosten. Ja, die zagen we natuurlijk al van mijlenver aankomen vanaf het moment dat ze dat een beetje losgooiden. Bewoners, dat is mijn eigen invulling trouwens. Bewoners en actiegroepen voelen zich misleid en

0: vinden, dankjewel dat je in de tekst zit Jan, en vinden dat Den Haag opnieuw over Groningen heen walst. Ze wijzen op aardbevingen, de ligging van de Waddenzee, mogelijke milieuschade en de druk op woningen en voorzieningen. Daarnaast zijn ze kritisch over de hoge kosten van kernenergie. Tegenstanders hopen dat het kabinet het advies naast zich neerlegt en kiezen liever voor andere locaties, zoals bijvoorbeeld Zeeland, waar in Borselen, als ik het goed heb, ook al een kerncentrale staat. Ik ga je niks van zeggen. Ja, nee.
1: Nee, ja, die uitstraling heb je ook wel.
0: Ja. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: Aerosmith met die Steve Tyler. Wat een stem heeft hij ook. Crazy uit 1994 hoorde hij hier bij Oog Radio. Ja, en terwijl die langzaam wegzakt, zal ik vast eventjes onze weerman Johan Kamphuis erbij halen. Een hele goede morgen, Johan.
1: Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, mensen.
0: Een hele goede morgen. Een man die gelukkig niet crazy is. Want Johan, met dit soort weer wat wij in het vooruitzicht hebben, hebben we jou wel nodig. Er staan volgens mij een aantal vreemde dagen voor de deur. Dat is mijn invulling. Ik hoor het graag van jou.
2: Nou, we kunnen vandaag in ieder geval ons gaan opmaken voor een tropische dag. Gisteren was het 28 graden op Eelde. Groningen, een graadje minder warm. Maar vandaag gaan we even pieken, hoor. Gaat eventjes het hittakanon voor waarschijnlijk maar een dagje aan. Maar we kunnen met z'n allen wel stellen, de zomer heeft afgetrapt. Afgelopen nacht trouwens nog een buiengebied. Groningen kreeg daar nog een heel klein staatje van mee. Meer regen viel er in het oosten, ten oosten van Groningen, het oosten van de provincie. Daar viel nog tussen de 5 en 10 mm. Zat ook nog behoorlijk wat onweer op. En vandaag wordt het een broeierig warme dag. De temperaturen die op dit moment al zijn opgelopen naar zo'n 22 graden, daar komt nog een graadje of 10 bij. Het wordt 31 of 32 graden. Verder is er heel veel zon, maar er trekt ook af en toe wel wat bewolking over. Dat heeft al te maken met een storing die boven het kanaal in Bretagne aan het ontstaan is. Daar krijgen we waarschijnlijk vanavond en vannacht mee te maken. Maar vandaag dus die broeierig warme tropische dag. Van de wind hoeven niet al te veel verkoeling te verwachten. Komt uit het zuiden, zwak of matig, windkracht 2 tot 3. Ja, en bij dit soort weertypes denk ik altijd maar, denk een beetje om de oudere mensen en de diertjes die niet zo goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dan die storing, vanavond en vannacht. Ja, het is niet helemaal duidelijk of er nu net voldoende energie in de lucht zit om die storing echt tot ontwikkeling te laten komen. Maar ik ga er eigenlijk een beetje vanuit dat het wel het geval zal zijn. Daarvan uitgaande betekent dat vanavond en vannacht toenemende kans op een paar felle regen- of onweersbuien. En als die buien arriveren, van plaats tot plaats kan dat erg verschillen, is er kans op hagel, zware windstoten. En lokaal kan het dan soms ook even flink doorregenen. Een tropennacht met een temperatuur die pas laat in de nacht tegen zonsopkomst, als het zonnetje dan al gaat schijnen, dat is nog even de vraag, onder de 20 graden duikt. Ja, en eigenlijk denk ik dat het in de stad met dat stadseffect helemaal niet gaat gebeuren. Morgen ochtend misschien nog een laatste drup regen. Vervolgens breekt het zonnetje door, maar we kunnen wel even bijkomen, hoor. Want het kwik komt morgen een stuk minder hoger uit. Nog altijd zeer warm, maar het wordt zo'n 27 of 28 graden. Het tropische is eraf. Wel is het vochtig, is het opnieuw drukkend. Zwak of matig windje uit het zuidwesten. En het blijft de rest van de dag droog. In de nacht 16 graden en over bijkomen gesproken. Zondag flinke zonnige periode, matig noordoostenwindje en 25 graden als temperatuur. En dan na het weekend wordt het langzaam weer warmer. Maandag zonnig en warm, 26 graden. Dinsdag zeer warm, misschien wel weer tropisch, met 28 tot 30 graden. En dan in de avond en nacht druppelt er weer koelere lucht binnen, een bui. En is het woensdag allemaal weer bijkomdag met een graad of 23. Kortom, de zomer heeft afgetrapt. Vandaag tropisch, daarna gaan de scherpste kantjes er wel af. Maar het blijft gewoon de zomer die in het zadel zit.
0: Nou, dat gevoel bekroop mij ook al een beetje dat de zomer was afgetrapt. Maar voor de mensen van vandaag, als je de deur uitgaat, neem nog wel eventjes een paraplu of een jas mee. Alhoewel, als het mogelijk gaat onweren, is een paraplu misschien ook niet heel erg handig. Nou ja.
2: Nee, waarschijnlijk arriveren die buien pas in de avond.
0: Oh.
2: Dus ik denk als je vandaag de deur uitgaat, als we toch met een suggestie mogen komen, neem dan een flesje water mee.
0: Dat vind ik een hele goede, Johan. Ja. Dat zijn misschien wel de wijste woorden die deze hele ochtendshow zijn uitgesproken vandaag.
1: Heb je toch water, maar op een betere manier.
0: Precies. Johan, hartstikke bedankt. Ben jij zometeen rond 4:50 weer bij Oog op het Weekend?
2: Gaan we even weer naar het tropische weer en de mogelijke buien kijken.
0: Hartstikke fijn. Kijken we daarnaar uit. Dankjewel, Johan. Tot vanmiddag.
2: Tot vanmiddag.
0: En tot vanmiddag. Johan Kamphuis dus. Weerman bij Oog TV. Wil je zijn weerbericht in alle rust even nalezen? Ga naar onze website oogtv.nl/hetweer. Even kijken. Ik zit even te kijken, Jan. Nee, dat kan nog wel eventjes. Wij gaan nog eventjes naar de Talking Heads. Het wordt vandaag erg warm en dat betekent zweten. En zweten, dat betekent slippery people.

0: Terecht applaus voor de Talking Heads en Slippery People.
1: Leuke nummers.
0: Ja, hartstikke mooi. Het is 8:01. Dat betekent dat deze oogochtendshow van vrijdag 19 juni er weer op zit. Wij hebben behoorlijk wat behandeld vanmorgen, Jan. Wat hebben we allemaal besproken?
2: Ja, we hadden geen armoede wat betreft onderwerpen. Nee. We hadden het wel over het armoedebeleid van de gemeente en hoe goed dat loopt en hoe de wethouder Eelco Eikenaar hoopt dat het alleen nog maar meer verbeterd kan worden, zodat alle mensen die hulp nodig hebben ook in de picture zijn. Ja, daarnaast hebben we de krakers van de jeugdsynagoge nog even gesproken, want die willen toch graag een andere bestemming voor het pand als wat de gemeente wil. En met een petitie hopen ze dat mogelijk te maken. Daarnaast hebben we het natuurlijk over het New Energy Forum gehad, dat gisteren op de Zenneke campus heeft plaatsgevonden. Ja, dat gaat over alle vormen van mobiliteit, energietransitie, duurzaamheid enzovoort. En Harm Edens deed daar een spel, een potje ijsbreken, maar volgens hem was dat de verkeerde titel. Hoe dan ook, toen die vroeg aan onze reportagemaakster Jill Rumpf, zei hij van hoe oud ben je? Toen zei ze 20, wat ze ook inderdaad is. Zei dit moet je nog 80 jaar mee en daarvoor moeten we de wereld wel zien goed te krijgen. Nou ja, dat laatste is wel een mooi streven.
0: Een mooie insteek. Nou, en uiteindelijk hoorde je net ook nog even Johan Kamphuis, en die waarschuwde er nog een beetje voor. Mocht je nou laat vanavond thuiskomen en vroeg de deur uitgaan, neem even een jasje mee, want er is nog een kleine kans op een buitje en misschien zelfs nog wat hagel. Voor de rest wordt het vandaag bloedheet. Gelukkig is de airco hieraan.
2: Neem ook een glaasje of een flesje water mee.
0: Ja, absoluut. Bij deze sluiten wij deze oogochtendshow maar af. Vanmiddag vanaf 4:00 oog op het weekend. Ik trap af, maar Rijn die is er om 4:15 ook.
2: Okay.
0: Tot dan in de tussentijd het laatste nieuws en de beste muziek. En wij eindigen altijd met
3: dikke doei. Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. A-straat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
6: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
5: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man, en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
7: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
5: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
8: Eén voor jou.
9: Voordelige spijkerbroeken.
8: Eén voor mij.
9: Voordelige korte broeken.
8: Eén voor jou.
9: Voordelige t-shirts.
8: Eén voor mij.
9: Voordelige overhemden.

0: voor jou.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De op- en afritten van het Emma-viaduct ten noorden van de Parkweg zijn vanaf 28 juni afgesloten voor autoverkeer. De op- en afritten verdwijnen vanwege de aanleg van de zogeheten insnijding van het Emma-viaduct voor het busverkeer. Vanaf 28 juni vertrekken de bussen vanaf de zuidkant van het hoofdstation. De nieuwe tijdelijke route van de bussen in zuidelijke richting loopt niet meer over het Emma-viaduct, maar via het Hoornse Diep. Vanaf het voorjaar van 2027 gaat het Emma-viaduct helemaal dicht. Dan begint de aanleg van de insnijding met afslagen in het midden van het viaduct naar het busstation en de nog te bouwen wijk Spoorkwartier. Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig nog gebruik maken van het Emma-viaduct. Voordat de nieuwe wijk Stadshavens wordt gebouwd, doen archeologen eerst uitgebreid bodemonderzoek. In het gebied Trosselos, op de plek van het voormalig betonbos, hebben ze bijzondere vondsten gedaan die teruggaan tot ongeveer 400 voor Christus. Het gebied ligt op een oude oeverwal van de Hunze en die is verrassend goed bewaard gebleven. Archeologen vonden resten van palen van opslagschuurtjes, afvalkuilen en een drinkkuil. De meest opvallende ontdekking is een kringgreppel, een cirkelvormige greppel die vroeger een graf markeerde. Opvallend genoeg lijkt de vorm ervan sterk op het logo van FC Groningen. Het onderzoek gaat de komende tijd verder. Alle vondsten en gegevens worden vastgelegd en daarna opgeslagen in het gemeentelijk depot voor toekomstig onderzoek. En de FNV organiseert op 23 juni om 1:30 middags een symbolische actie bij het politiebureau aan de Ratenmarkt. Samen met mensen in de WW en met een WIA-uitkering doet de vakbond symbolisch aangifte tegen het kabinet. Volgens de FNV halen de kabinetsplannen zo'n 6,5 miljard euro weg uit de sociale zekerheid. Dat geld is volgens de vakbond bedoeld als vangnet voor mensen die werkloos of arbeidsongeschikt raken en is opgebouwd uit premies van werknemers en werkgevers. FNV-bestuurder Moreen van der Plicht noemt de plannen schadelijk voor veel Nederlanders. Ze vindt dat mensen minder bescherming krijgen als ze hun baan verliezen of ziek worden. Tijdens de actie overhandigt de FNV een symbolische aangifte. De actie hoort bij een bredere campagne tegen de kabinetsplannen. Twee dagen later organiseert de FNV een manifestatie op de Grote Markt. En dan nog het weer. Vandaag is het tropisch warm met een maximumtemperatuur van zo'n 32 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en in de loop van de dag ontstaan er een paar stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui, met daarbij kans op hagel en windstoten. Er waait een zwakke zuidenwind en dan hebben we het over windkracht 2 tot 3. Ja, en dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oh!

0: Vis-specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Vis-specialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De op- en afritten van het Emma-viaduct ten noorden van de Parkweg zijn vanaf 28 juni afgesloten voor autoverkeer. De op- en afritten verdwijnen vanwege de aanleg van de zogeheten insnijding van het Emma-viaduct voor het busverkeer. Vanaf 28 juni vertrekken de bussen vanaf de zuidkant van het hoofdstation. De nieuwe tijdelijke route van de bussen in zuidelijke richting loopt niet meer over het Emma-viaduct, maar via het Hoornse Diep. Vanaf het voorjaar van 2027 gaat het Emma-viaduct helemaal dicht. Dan begint de aanleg van de insnijding met afslagen in het midden van het viaduct naar het busstation en de nog te bouwen wijk Spoorkwartier. Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig nog gebruik maken van het Emma-viaduct. Voordat de nieuwe wijk Stadshavens wordt gebouwd, doen archeologen eerst uitgebreid bodemonderzoek. In het gebied Trosselos, op de plek van het voormalig betonbos, hebben ze bijzondere vondsten gedaan die teruggaan tot ongeveer 400 voor Christus. Het gebied ligt op een oude oeverwal van de Hunze en die is verrassend goed bewaard gebleven. Archeologen vonden resten van palen van opslagschuurtjes, afvalkuilen en een drinkkuil. De meest opvallende ontdekking is een kringgreppel, een cirkelvormige greppel die vroeger een graf mankeerde. Opvallend genoeg lijkt de vorm ervan sterk op het logo van FC Groningen. Het onderzoek gaat de komende tijd verder. Alle vondsten en gegevens worden vastgelegd en daarna opgeslagen in het gemeentelijk depot voor toekomstig onderzoek. En de FNV organiseert op 23 juni om 13:30 middags een symbolische actie bij het politiebureau aan de Ratenmarkt. Samen met mensen in de WW en met een WIA-uitkering doet de vakbond symbolisch aangifte tegen het kabinet. Volgens de FNV halen de kabinetsplannen zo'n 6,5 miljard euro weg uit de sociale zekerheid. Dat geld is volgens de vakbond bedoeld als vangnet voor mensen die werkloos of arbeidsongeschikt raken en is opgebouwd uit premies van werknemers en werkgevers. FNV-bestuurder Moreen van der Plicht noemt de plannen schadelijk voor veel Nederlanders. Ze vindt dat mensen minder bescherming krijgen als ze hun baan verliezen of ziek worden. Tijdens de actie overhandigt de FNV een symbolische aangifte. De actie hoort bij een bredere campagne tegen de kabinetsplannen. Twee dagen later organiseert de FNV een manifestatie op de Grote Markt. En dan nog het weer. Vandaag is het tropisch warm met een maximumtemperatuur van zo'n 32 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en in de loop van de dag ontstaan er een paar stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui, met daarbij kans op hagel en windstoten. Er waait een zwakke zuidenwind en dan hebben we het over windkracht 2 tot 3. Ja, en dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. A-straat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De op- en afritten van het Emma-viaduct ten noorden van de Parkweg zijn vanaf 28 juni afgesloten voor autoverkeer. De op- en afritten verdwijnen vanwege de aanleg van de zogeheten insnijding van het Emma-viaduct voor het busverkeer. Vanaf 28 juni vertrekken de bussen vanaf de zuidkant van het hoofdstation. De nieuwe tijdelijke route van de bussen in zuidelijke richting loopt niet meer over het Emma-viaduct, maar via het Hoornse Diep. Vanaf het voorjaar van 2027 gaat het Emma-viaduct helemaal dicht. Dan begint de aanleg van de insnijding met afslagen in het midden van het viaduct naar het busstation en de nog te bouwen wijk Spoorkwartier. Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig nog gebruik maken van het Emma-viaduct. Voordat de nieuwe wijk Stadshavens wordt gebouwd, doen archeologen eerst uitgebreid bodemonderzoek. In het gebied Trosselos, op de plek van het voormalig betonbos, hebben ze bijzondere vondsten gedaan die teruggaan tot ongeveer 400 voor Christus. Het gebied ligt op een oude oeverwal van de Hunze en die is verrassend goed bewaard gebleven. Archeologen vonden resten van palen van opslagschuurtjes, afvalkuilen en een drinkkuil. De meest opvallende ontdekking is een kringgreppel, een cirkelvormige greppel die vroeger een graf mankeerde. Opvallend genoeg lijkt de vorm ervan sterk op het logo van FC Groningen. Het onderzoek gaat de komende tijd verder. Alle vondsten en gegevens worden vastgelegd en daarna opgeslagen in het gemeentelijk depot voor toekomstig onderzoek. En de FNV organiseert op 23 juni om 1:30 middags een symbolische actie bij het politiebureau aan de Ratenmarkt. Samen met mensen in de WW en met een WIA-uitkering doet de vakbond symbolisch aangifte tegen het kabinet. Volgens de FNV halen de kabinetsplannen zo'n 6,5 miljard euro weg uit de sociale zekerheid. Dat geld is volgens de vakbond bedoeld als vangnet voor mensen die werkloos of arbeidsongeschikt raken en is opgebouwd uit premies van werknemers en werkgevers. FNV-bestuurder Moreen van der Plicht noemt de plannen schadelijk voor veel Nederlanders. Ze vindt dat mensen minder bescherming krijgen als ze hun baan verliezen of ziek worden. Tijdens de actie overhandigt de FNV een symbolische aangifte. De actie hoort bij een bredere campagne tegen de kabinetsplannen. Twee dagen later organiseert de FNV een manifestatie op de Grote Markt. En dan nog het weer. Vandaag is het tropisch warm met een maximumtemperatuur van zo'n 32 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en in de loop van de dag ontstaan er een paar stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui, met daarbij kans op hagel en windstoten. Er waait een zwakke zuidenwind en dan hebben we het over windkracht 2 tot 3. Ja, en dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
5: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De op- en afritten van het Emma-viaduct ten noorden van de Parkweg zijn vanaf 28 juni afgesloten voor autoverkeer. De op- en afritten verdwijnen vanwege de aanleg van de zogeheten insnijding van het Emma-viaduct voor het busverkeer. Vanaf 28 juni vertrekken de bussen vanaf de zuidkant van het hoofdstation. De nieuwe tijdelijke route van de bussen in zuidelijke richting loopt niet meer over het Emma-viaduct, maar via het Hoornse Diep. Vanaf het voorjaar van 2027 gaat het Emma-viaduct helemaal dicht. Dan begint de aanleg van de insnijding met afslagen in het midden van het viaduct naar het busstation en de nog te bouwen wijk Spoorkwartier. Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig nog gebruik maken van het Emma-viaduct. Voordat de nieuwe wijk Stadshavens wordt gebouwd, doen archeologen eerst uitgebreid bodemonderzoek. In het gebied Trosselos, op de plek van het voormalig betonbos, hebben ze bijzondere vondsten gedaan die teruggaan tot ongeveer 400 voor Christus. Het gebied ligt op een oude oeverwal van de Hunze en die is verrassend goed bewaard gebleven. Archeologen vonden resten van palen van opslagschuurtjes, afvalkuilen en een drinkkuil. De meest opvallende ontdekking is een kringgreppel, een cirkelvormige greppel die vroeger een graf markeerde. Opvallend genoeg lijkt de vorm ervan sterk op het logo van FC Groningen. Het onderzoek gaat de komende tijd verder. Alle vondsten en gegevens worden vastgelegd en daarna opgeslagen in het gemeentelijk depot voor toekomstig onderzoek. En de FNV organiseert op 23 juni om 1:30 middags een symbolische actie bij het politiebureau aan de Ratenmarkt. Samen met mensen in de WW en met een WIA-uitkering doet de vakbond symbolisch aangifte tegen het kabinet. Volgens de FNV halen de kabinetsplannen zo'n 6,5 miljard euro weg uit de sociale zekerheid. Dat geld is volgens de vakbond bedoeld als vangnet voor mensen die werkloos of arbeidsongeschikt raken en is opgebouwd uit premies van werknemers en werkgevers. FNV-bestuurder Moreen van der Plicht noemt de plannen schadelijk voor veel Nederlanders. Ze vindt dat mensen minder bescherming krijgen als ze hun baan verliezen of ziek worden. Tijdens de actie overhandigt de FNV een symbolische aangifte. De actie hoort bij een bredere campagne tegen de kabinetsplannen. Twee dagen later organiseert de FNV een manifestatie op de Grote Markt. En dan nog het weer. Vandaag is het tropisch warm met een maximumtemperatuur van zo'n 32 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en in de loop van de dag ontstaan er een paar stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui, met daarbij kans op hagel en windstoten. Er waait een zwakke zuidenwind en dan hebben we het over windkracht 2 tot 3. Ja, en dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: zoeken.
1: Eén voor jou.
0: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
0: Voordelige overhemden.
1: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
0: Alleen al voor de prijs.
1: Eén voor mij.
0: Ga je naar 50-50.
1: Eén voor jou.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3:00 vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. En er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. Aastraat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De op- en afritten van het Emma-viaduct ten noorden van de Parkweg zijn vanaf 28 juni afgesloten voor autoverkeer. De op- en afritten verdwijnen vanwege de aanleg van de zogeheten insnijding van het Emma-viaduct voor het busverkeer. Vanaf 28 juni vertrekken de bussen vanaf de zuidkant van het hoofdstation. De nieuwe tijdelijke route van de bussen in zuidelijke richting loopt niet meer over het Emma-viaduct, maar via het Hoornse Diep. Vanaf het voorjaar van 2027 gaat het Emma-viaduct helemaal dicht. Dan begint de aanleg van de insnijding met afslagen in het midden van het viaduct naar het busstation en de nog te bouwen wijk Spoorkwartier. Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig nog gebruik maken van het Emma-viaduct. Voordat de nieuwe wijk Stadshavens wordt gebouwd, doen archeologen eerst uitgebreid bodemonderzoek. In het gebied Trosselos, op de plek van het voormalig betonbos, hebben ze bijzondere vondsten gedaan die teruggaan tot ongeveer 400 voor Christus. Het gebied ligt op een oude oeverwal van de Hunze en die is verrassend goed bewaard gebleven. Archeologen vonden resten van palen van opslagschuurtjes, afvalkuilen en een drinkkuil. De meest opvallende ontdekking is een kringgreppel, een cirkelvormige greppel die vroeger een graf mankeerde. Opvallend genoeg lijkt de vorm ervan sterk op het logo van FC Groningen. Het onderzoek gaat de komende tijd verder. Alle vondsten en gegevens worden vastgelegd en daarna opgeslagen in het gemeentelijk depot voor toekomstig onderzoek. En de FNV organiseert op 23 juni om 1:30 middags een symbolische actie bij het politiebureau aan de Ratenmarkt. Samen met mensen in de WW en met een WIA-uitkering doet de vakbond symbolisch aangifte tegen het kabinet. Volgens de FNV halen de kabinetsplannen zo'n 6,5 miljard euro weg uit de sociale zekerheid. Dat geld is volgens de vakbond bedoeld als vangnet voor mensen die werkloos of arbeidsongeschikt raken en is opgebouwd uit premies van werknemers en werkgevers. FNV-bestuurder Moreen van der Plicht noemt de plannen schadelijk voor veel Nederlanders. Ze vindt dat mensen minder bescherming krijgen als ze hun baan verliezen of ziek worden. Tijdens de actie overhandigt de FNV een symbolische aangifte. De actie hoort bij een bredere campagne tegen de kabinetsplannen. Twee dagen later organiseert de FNV een manifestatie op de Grote Markt. En dan nog het weer. Vandaag is het tropisch warm met een maximumtemperatuur van zo'n 32 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en in de loop van de dag ontstaan er een paar stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui, met daarbij kans op hagel en windstoten. Er waait een zwakke zuidenwind en dan hebben we het over windkracht 2 tot 3. Ja, en dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan, voorlopig nog zonnig en drukkend warm, met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige spijkerbroeken.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige korte broeken.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige t-shirts.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige overhemden.
4: 50.

0: Oog Radio.
1: Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, dat is hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is.

0: Love the rest in pieces.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Bij de woning van het echtpaar dat in de nacht van woensdag op donderdag door geweld om het leven kwam aan de Meerhoven in Meerstad zijn vanochtend bloemen neergelegd. Op scholen en in de wijk werden vandaag bijeenkomsten gehouden om leerlingen, ouders en bewoners te ondersteunen. Politieonderzoek in en rond de woning gaat vandaag onverminderd verder. De dienst is ondanks verhalen in verschillende media over de vermeende gang van zaken rond de moordzaak terughoudend met details rond het incident. Op het Montessori Vaklyceum, waar de aangehouden tienerdochter leerling is, wordt geschokt gereageerd op de gebeurtenissen. De school maakte vandaag ruimte om met leerlingen over drama te praten. Ook op de samenwerkingsscholen konden bewoners en ouders vanochtend terecht met vragen en voor slachtofferhulp. Niet alleen de benauwde en broeierige 32 graden zorgen ervoor dat het KNMI vanmiddag de weerswaarschuwing code geel afgeeft. Groningen moet vanavond en in de nacht naar morgen ook rekening houden met een aantal stevige onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI voor onweer gaat vanavond om 5 uur in en duurt tot 2 uur in de nacht. De stevige onweersbuien kunnen gepaard gaan met zware windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur. Hagel met een doorsnede rond de 2 centimeter en veel regen in korte tijd. De warmte waarvoor sinds gisteren code geel geldt in Groningen blijft vanavond lang hangen. Pas later in de nacht daalt het kwik onder de 20 graden als de buien voorbij zijn. Overdag zorgen de hoge temperaturen in combinatie met hoge luchtvochtigheid voor een hoge maximale hittekracht. En dit kan vooral bij fysieke inspanning gevaar opleveren voor de gezondheid, waarschuwt het KNMI. De gemeente kiest ervoor om geen milieuvriendelijk alternatief te gebruiken voor het noodaggregaat bij sportcentrum Kardinga. Nadat de brandstoftank voor het aggregaat begon te lekken, besloot de gemeente om een vervanger te vullen met normale diesel. Met het oog op de nieuwbouw van Kardinga zijn meer milieuvriendelijke investeringen volgens het college nu niet meer rendabel. De lekkage kwam naar voren bij een inspectie. En om de veiligheid en de werking van het sportcentrum te blijven garanderen, moest snel worden ingegrepen. Het systeem bij Kardinga bleek volgens de gemeente ongeschikt voor milieuvriendelijke alternatieven. Aanpassingen aan de installatie die dat wel mogelijk zouden maken, zouden te veel geld kosten. Met het oog op de nieuwbouwplannen voor Kardinga. Dat duurt nog wel even. Begin 2028 beslist de gemeenteraad pas over het geld dat nodig is om een nieuwe sportcentrum te kunnen bouwen. Dan nog het weer. Het is zonnig en tropisch warm met 31 graden bij een zwakke of matige zuidenwind, windkracht 2 of 3. Morgen kunnen we bijkomen. Het wordt rond de 27 en 28 graden. Zeer warm, maar het tropische is eraf. Het drijft vooral in de ochtend wat bewolking en dan zou er nog een laatste drup regen kunnen vallen. Gaandeweg de dag komen er flinke zonnige perioden en het blijft verder droog. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl. Onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen. Oog.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. Aastraat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jessel-Gus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Een opvallend drijvend eiland was gistermiddag in de wateren van de stad te zien. Het ponton met erop drie pilaren, omgeven door inheemse planten, is bedoeld als de aandachtstrekker van Waterschap Noorderzijlvest voor een publieksevenement. De spiegels op het eiland staan volgens Noorderzijlvest symbool voor drie afgeronde projecten in Groningen. De nieuwe zuiveringsinstallatie voor rioolwater in Gaarkeuken, de nieuwe waterwerken in Zoutkamp en de versterking van de Lauwersmeerdijk. Met de planting en de spiegels op het eiland wil Noorderzijlvest aandacht vragen voor het belang van water en bodem. Het waterschap wijst erop dat zoet water schaars is en dat klimaatverandering kan leiden tot wateroverlast, overstromingen, droogte en tekorten aan water. Het eiland blijft op maandag in de Rij Diephaven liggen. En na het bezoek aan Groningen vaart het naar Gaarkeuken en vervolgens naar Zoutkamp om volgende week zaterdag in Lauwersoog te eindigen. Daar vormt het eiland dan een onderdeel van het decor van een kunstzinnig slotperformance. In het UMCG was deze week de week van de vrouwengezondheid. Tijdens deze week wordt er stilgestaan bij het belang van meer kennis over verschillen tussen mannen en vrouwen binnen de gezondheidszorg. Met lezingen, workshops en bijeenkomsten heeft het UMCG laten zien hoe onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg samenkomen in één gezamenlijke ambitie. Betere, meer passende zorg voor iedereen, dus ook voor vrouwen. Nienke Veenstra, organisator van de week, is tevreden over de belangstelling. Volgens Eline Bosch, apotheker, gebeuren er vanaf het moment dat de medicijnen worden ingenomen tot aan de uitscheidingen van verschillende processen in het lichaam van mannen en vrouwen. Toch krijgen beide geslachten vaak dezelfde behandeling. Met haar onderzoek hoopt zij eraan bij te dragen dat er in de toekomst meer rekening wordt gehouden met de verschillen tussen mannen en vrouwen bij het voorschrijven van medicijnen. Jason Derusso heeft zijn contract als hoofdcoach van Donar verlengd en blijft daarmee ook de komende twee seizoenen trainer van de Groningse basketbalclub. Volgens de club is het aanblijven van Derusso een logische keuze met het oog op continuïteit. De 42-jarige Derusso is sinds eind 2024 eindverantwoordelijk bij de club en werkte afgelopen seizoen voor het eerst een volledig seizoen als hoofdcoach. Met zijn spelersgroep won Donar de basketbalcup en haalde het de kwartfinale van de ENBL en de halve finale van de Nederlandse play-offs. Dan nog het weer. Het is zonnig en tropisch warm met 31 graden bij een zwakke of matige zuidenwind. Windkracht 2 of 3. Vanavond en vannacht kans op regen en onweer. Morgen kunnen we bijkomen. Het wordt rond de 27 en 28 graden. Zeer warm, maar het tropische is eraf. Er blijft vooral in de ochtend wat bewolking en dan zou er nog een laatste drup regen kunnen vallen. Gaandeweg komen er flinke zonnige perioden en het blijft verder droog. Dit was Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Vis-specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Vis-specialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
4: Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. A-straat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl.
1: Het weekend van Oog Radio.
5: En welkom bij het eerste uur van Oog op het weekend. Je hoort Guns N' Roses en Welcome to the Jungle. Oftewel bij ons.

0: zo, welkom te
1: Oog Radio Weekend.
0: Hoi, mijn collega die heeft hem even op autoplay laten staan. Hij loopt gewoon lekker door. Wat leuk.
2: Wie heeft nou net de controle van de studio genomen?
0: Oh ja, dat is ook zo. Ja. Ik kwam wat laat binnen. Dus, maar goed, we praten er gewoon even doorheen. BB Rexha hoor je op de achtergrond. Met haar nieuwe nummer One Day. Maar jongens, we zijn er weer.
3: Hallo. Ja. En compleet ook.
0: Ja, en compleet hè, op deze hele warme dag. Ik was wat laat, want ik stap net uit de auto. Wat denk je? Zelfs in de rijdende auto staat de temperatuurmeter op 34.
4: My god.
3: Dat is warm.
4: Ja, maar was het binnen ook zo warm?
0: Nou nee, ik heb gelukkig airco, maar...
3: Dat wou ik dus inderdaad vragen. Heb je geen airco?
0: Nee. Ja, ik heb airco. Goed, wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, we gaan muziek draaien, je hoort het op de achtergrond al. En we hebben zometeen Andor Heij in de uitzending wat eerder dan normaal. En dat heeft alles te maken met nieuws wat nog binnen moet komen.
3: Breaking news, denk ik.
0: Breaking news van onze burgemeester.
3: Daar is die al.
0: Nou, zometeen dan hoor je hem. En we hebben natuurlijk een boekentip, we hebben een uitgaanstip, we hebben een sportoverzicht, we hebben een headline van de afgelopen week. Nou ja, en nog veel meer. En natuurlijk rond de klok van 5:40 rocken met oog op het weekend. Dan trappen wij het weekend officieel af, het warme weekend. Oh ja, over warme weekend gesproken.
3: Ja.
0: Onze weerman, die komt natuurlijk ook nog.
3: Ja.
0: 4:50. Ongeveer in de uitzending. Goed, nou, we gaan even verder met BB Rexha. En dan zometeen hoor je Andor Heij met de update van het nieuws.

0: BB Rexha met One Day, hoorde je hier bij Hoog Radio. Het is, even kijken, 4:10 op vrijdag 19 juni en we zijn tot 6:00 bij je. Zo, nou, het gaat allemaal wat anders dan anders. En dat heeft te maken met breaking news, wat zometeen nog weer binnenkomt. Maar hij is dus inmiddels ook al aangeschoven. Dag Andor.
1: Dag.
0: Goedemiddag. Hoe is het, jongen?
1: Ja, op zich wel goed. Warm, hè? Gelukkig hebben we hier airco. Daarom zitten we hier ook met z'n allen opgepropt in de studio.
0: Ja, ja, maar je wilde een korte broek, aangedaan.
1: Ja, tuurlijk. Dat mag van mij.
0: Maar het is een keurige korte broek.
1: Ja.
0: Kan die het een beetje hebben?
2: Goede benen.
0: Ja, kan die het hebben?
2: Goede kuiten.
0: Nou, kijk. Wat een compliment.
1: Ja. Ja, ik word helemaal bleu op dit moment.
0: Wat is er? Je staat aan.
3: Oké, okay, top.
0: Ja, nee, je staat aan hoor. Je hebt alleen geen koptelefoon op.
3: Nee, dat is, maar ik luister wel mee hoor.
0: Oh, oké. Okay.
3: We hebben het over Andor.
2: Ja, als je iets tegen mij zegt, hoor ik het niet.
0: Nee, wij gaan eerst even kijken wat er vanavond in het Oog TV nieuws is. Vanaf 6:30 kun je dat zien. En natuurlijk hebben we ook een top 3 van belangrijke of meest opvallende gebeurtenissen deze week hier in Groningen. Maar laten we beginnen met een overzicht van hetgene wat wij vanavond kunnen verwachten op Oog Televisie.
1: Ja, de burgemeester die vraagt terughoudendheid om de tragische moordzaak in Meerstad, waarbij twee een echtpaar om het leven is gekomen van 53. En de verdachte is een meisje van wat nu bekend is geworden 15 jaar oud. En zij heeft mogelijk ook nog beelden verspreid op sociale media. Dus die geruchten die gingen al, maar dat is dus nu officieel bevestigd. En dan is een medicijnverschil tussen mannen en vrouwen. Ja, dat wordt tenminste bepleit. Nu krijgen mannen en vrouwen altijd dezelfde medicijn. Maar er is onderzoek naar gedaan die zegt, je kunt dat beter splitsen. Want vrouwen zitten er wat anders in dan mannen als het om medicijnen gaat. Ook om hoeveelheden en dergelijke. En dan was Waterschap Noorderzijlvest. Die vroeg aandacht voor een aantal projecten die zij in de provincie gedaan hebben met betrekking tot water. En om even aan te geven dat water heel belangrijk is. En die trokken een drijvend groen eiland door de Groningen wateren gistermiddag. En dan dit weekend staat Groningen het teken van de Pride. En er is al een tentoonstelling over. En daar kijken wij al even naar vooruit.
0: Nou, hartstikke mooi. Dus dat vanaf 6:30 hier op Oog Televisie gaat zien. Kijk even naar Alexander. Want Andor heeft het over Pride. Vanavond een korte reportage daarover op tv. Maar morgen is Oog Radio ook aanwezig toch bij Pride?
3: Vanaf 1:00, vanaf de Pride Markt, staan we in een mooie bus op de Grote Markt met de presentatoren van Proud FM, Ron en Willy.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja. Goed, nou, daar komen we later nog wel even op terug. Femke.
2: Ik wil even een vraag stellen. Waarom komen ze er nu pas achter dat medicijnverschil? Want dat wisten we toch al heel lang.
1: Ja, er is nou dat UMCG gewoon de echte onderzoek naar gedaan. En er zijn nu dus ook onderzoekers die zeggen van, we moeten dat gewoon anders doen. Andere dosering, andere medicijnen. Omdat vrouwen en mannen zijn gewoon anders.
2: Maar
3: je hebt gelijk, Femke. Het is al langer een bekend probleem, ook in de cardiologie. Als iemand een hartaanval, een man heeft. Wat?
2: Nee,
3: het is wel langer bekend, maar er wordt nog steeds aandacht aan besteed.
0: Oké. Okay. Goed, kijken we even naar.
1: Daar worden nog steeds dezelfde medicijnen uitgedeeld.
3: Ja, schandalig, hè?
4: In die zin is er verder vrij weinig onderzoek naar gedaan. Wel dat ze inderdaad weten van, er zit verschil in, maar niet precies hoe en wat. En daar moet inderdaad gewoon nog meer onderzoek naar gedaan worden. En dan de behandelingen aan aangepast.
1: Ja, ja, er was een hele week, was er deze week dus onderzoek of daar een gesprek over in het UMCG. Nou, en het schijnt dat we dus nu daadwerkelijk ook iets aan gaan doen.
0: Oké, gaan wij even naar de afgelopen week. Wat zijn de meest opvallende gebeurtenissen van de afgelopen week? Of belangrijke gebeurtenissen? Laten we onze top 3 er eens even bij pakken, Andor.
5: Nummer 3.
1: Ja, je kunt met een hele mooie nieuwe trein vanuit Groningen weg. Want de Wesp, zo heet die, dat is de nieuwe Intercity. Die was zaterdag in Groningen te bezichtigen.
0: Ja, ik geloof dat collega Femke, die heeft er al eens een keer in gezeten.
2: Ja, al 2 keer. De eerste keer ging helemaal goed. De tweede keer stond de airco niet aan.
0: Oeh. En niet geprikt?
2: Nee, niet geprikt.
3: Rijdt de wesp ook al naar Weesp?
0: De wesp rijdt nog niet naar Weesp. Goed, gaan we naar
5: nummer 2.
1: Ja, voor de zoveelste keer weer een brug kapot, hè. Dat wordt toch een Groningen traditie. Ja. Dit keer het dorp wordt de brug, die kon ineens niet meer dicht. En mogelijk heeft dat wat te maken met de wind, hadden ze het over. Maar het kan ook met de aanvaring van eerder te maken hebben. Maar het was weer zover. Maar gelukkig, je kunt weer over de brug bij Dorkwert.
0: Ja, we zijn wat dat betreft wel een stadje met veel kapotte bruggen.
3: Volgens mij, als iemand hier nog een paar pontjes over heeft, dan kun je heel goed geld gaan vangen.
0: Oh, absoluut, absoluut. Goed, wat staat er dan op nummer 1?
5: Nummer 1.
1: Ja, dat is toch die moordzaak in Meerstad natuurlijk. Van een meisje van 15 verdachte dat ze haar beide ouders omgebracht heeft.
0: Ja.
1: Toch wel schokkend, maak je niet veel mee.
0: Nee. Nee, en ik begrijp dat as we speak Roelien Kamminga, de burgemeester, een persconferentie aan het geven
1: is. Nou, die persconferentie is al afgelopen, want daarom wil ik ook even haast maken. Want de verslaggevers zijn inmiddels binnen.
3: Wil je houden door dan?
1: Okay. Ja, dan gaan we nu even verder.
0: Oké, okay, nou ja, dan nog even heel snel. Wat is jouw voorspelling voor morgen? Nederland-Zweden?
1: 2-2.
0: Yes. 2-2, yes, oké. Okay. Andor, ga jij snel verder en dankjewel dat je er weer was. En alvast een heel goed weekend.
1: Oké, okay, doei.
0: Dag. Goed, nu we toch aan het voorspellen zijn. Nederland-Zweden, morgenavond. En nou weet ik even niet aan mijn hoofd, is het nou 7 of 9
2: uur?
0: 7 uur? Oké, okay, dan is om 9 uur België volgens mij. Maar dat even tezijde. Fimke.
2: 2-1 voor Nederland.
0: 2-1 voor Nederland. En Rian?
2: 1-1.
0: 2-2, 2-1, 1-1.
3: Ik denk dat Nederland wel redelijk over Zweden heen kan, aangezien Ibrahimovic er ook niet meer bij speelt. Dus ik denk wel 3-1 in het voordeel van ons Oranje.
2: Ja, dat wou ik eigenlijk ook zeggen, maar ik vond dat toch een beetje misschien te gedurfd.
3: Dan kom je misschien net zo hoog in de pool als ik.
0: Nou, ik ga voor 2-0.
2: Ja.
0: 2-0 voor Nederland. Dus laten we kijken morgenavond om 7 uur hoe het uitpakt. Wij gaan verder met muziek. En dan zometeen hebben wij natuurlijk onze eigen oogradio update qua nieuws. En wat zit je me aan te kijken?
2: Nee, niks. Heel ik verliefd. Kijk graag naar je.
0: Oh, ja, maar je kijkt zo bedenkelijk.
2: Wat een complimenten deel je vandaag uit. Mooie counter van Andor. Je kijkt graag naar Rijn.
6: Ik vind jou ook heel aantrekkelijk.
3: Je moet wel een beetje oppassen, want je zegt wel tegen een Belg, hè? Ik zie u graag.
0: Ja, ik zie u ook graag. Maar zometeen moeten wij het ook nog even hebben over Snow Patrol.
2: Ja,
0: waar wij verleden week vrijdag waren. Oh jongens, wat hebben we genoten. Even los van die bui.
2: Oh, dat was maar een klein buitje.
0: Ook wel weer hilarisch was, want daar stonden ze hoor. Rijden Femke als smurven.
2: Ja, maar wij stonden er.
0: Ja, wij stonden er.
2: Ik bedoel, er staat ook heel veel mensen onder een parasol.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Goed, wij gaan verder met de nieuwe van Miles Smith. En die heet Heaven, hier bij Hoog Radio.

0: Summer Rain van Friday. Nou, het is vrijdag, het regent niet, maar het is wel volop zomer.
1: Dat wel. En die regen die komt vanavond laat. Open.
0: Nou ja, ze zeggen het, hè. Ik bedoel, het zou kunnen gaan onweren. Wat ik trouwens heel vervelend vind voor de mensen die op dit moment gewoon in landgraaf zijn.
1: Ja, dat is niet leuk, want dat is code oranje. Daar word je niet blij van, hoor.
0: Nee. Nou las ik ook net dat de organisatie heeft wel allerlei maatregelen genomen.
1: Ja, dat mag wel.
0: Maar ik ben heel benieuwd, want dat is toch wat. Het festival is nog geen minuut open en het is code oranje.
1: Maar weet je dat nog? Een aantal jaar geleden, Pinkpop. Metallica ging spelen en was live-uitzending. En toen kwam er zo'n donkere lucht aan.
0: Ja.
1: En toen brak er ook onweer los. En toen kwam Erik Corton het podium op en die zei... Mensen, allemaal achteruit. Die was zo rustig, was zo fijn.
0: Oh ja, daar staat me iets van bij.
1: Ja, daar was ik niet bij. Ik zag het op tv. Toen dacht ik, oh nee jongens, straks krijgen we Pukkelpop 2.
0: Ja.
1: Het zijn echt van die angst heb ik...
0: Ja, daar is toen echt ook iemand omgekomen.
1: Meerdere
0: mensen zelfs.
1: Ja.
0: Hey, hoe het ook zij, wij waren afgelopen vrijdag bij Snow Patrol in het Stadspark. Ik heb voor jou nog een verrassing.
1: Ik doe net alsof ik het niet heb gezien.
0: Ja, nee, we gaan zo meteen volgens mij jouw favoriete nummer draaien.
2: Ja.
0: En ze ook in de live versie.
2: Dat zei ze al heel trots hoor. Ze zag het staan. Toen zei ze, yes, hij heeft degene gedaan die ik...
0: En dan ook een live versie.
1: Ja.
0: Niet van Stadspark, maar wel van, even nadenken, Glasgow. En wel dezelfde tournee die ze aan het doen zijn. Vast en zeker één groot feest van herkenning. Maar het was een mooi concert.
1: Absoluut, ja.
0: Ja. Ook White Lies trouwens. Ook,
1: ook leuk.
0: Ja.
1: Vond alleen wel dat hij niet echt boven de muziek uitkwam.
0: Nee, maar dat is dan meer iets technisch, denk ik.
1: Ja,
0: maar goed.
1: Van hemzelf dan, denk ik.
0: Ja.
1: Maar Snow Patrol, die man is ook fantastisch, toch?
0: Ja, ik heb genoten. Nou ja, zoals je weet, ik moest de volgende dag een paar uur in de auto zitten. En ik heb gewoon de hele Spotify-lijst van Snow Patrol gedraaid.
1: En meegezongen.
0: Ja. Heeft iemand nog wat gezien of gehoord van Kraantje Papi?
1: Wel gezien.
3: Ik zou naast de supermarkt lopen, maar voor de rest niet. Nee,
0: want volgens mij was dat ook een groot succes.
2: Maar ik heb het online voorbij zien komen inderdaad. Ja. Dat het inderdaad, had nog heel veel gasten.
1: Hij kon het niet alleen, dus hij had Paul de Munning. Nee, Thomas Acta mee. Hij had Snelle Meeuwers. Mee. Oh nee, die stond al in het voorprogramma. Hij had Guus Meeuwers.
0: Guus Meeuwers.
1: Busy.
0: Ja, hij had echt een hele trits aan TikTok Tammo.
2: Die ook nog. Dat heb ik niet voorbij zien komen.
0: Ja, hij had een hele trits aan artiesten mee. Maar wij zijn niet uitgenodigd.
2: Nee,
0: een beetje jammer Kraantje.
2: Heel teleurstellend.
1: Misschien omdat we hem niet vaak genoeg draaien.
0: Nou ja, dan moeten we daar misschien wat verandering in brengen. En dan zijn we de volgende keer er gewoon bij. En het houdt niet op, hè, want aanstaande maandagavond gaan Femke en ik naar Inhaler.
1: Ja.
0: Dat is,
1: de zoon van Bono.
0: De zoon van Bono als frontman. En zometeen dan draaien wij nog een live plaat van hun. Het is bijna 16:30. Ik kijk even naar mijn collega Rian.
2: Ja.
0: Ben jij klaar voor het nieuws?
2: Ja en nee.
0: Ja en nee. Explain.
2: Ja, ik ben op zich klaar. Alleen zijn het vrij lange berichten nog op dit moment.
1: Oh, maar dan is...
0: Wil je daar nog wat aan doen?
2: Nee, laat het gewoon.
3: Je zet er verder niet voor het blok of zo.
0: Ik wil best wel even een plaatje draaien.
2: Nee,
1: nu is het iets voor half. En als we dan beginnen, dan eindigen we 16:55.
0: Weet je wat? We beginnen gewoon. Hier is Rian met een update van het nieuws van Oog Radio.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. De rechtbank heeft een 64-jarig man vrijgesproken van het neersteken van een 25-jarige man in de Groningse binnenstad. Het OM eiste 2 weken geleden nog een gevangenisstraf van 4 jaar en TBS met dwangverpleging. Volgens justitie wees het bewijs naar de verdachte. De rechtbank komt echter tot een andere conclusie. Vaststaat dat het slachtoffer ernstig gewond raakte in oktober 2024 door een messteek in zijn borst. Maar volgens de rechters kan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat de verdachte de dader is. De rechtbank oordeelt dat camerabeelden van onvoldoende kwaliteit zijn. Ook de herkenning van de verdachte door een politieagent vindt de rechtbank onvoldoende overtuigend. De man wordt wel veroordeeld voor het mishandelen van de dochter van zijn ex-partner. Voor dat feit krijgt hij echter geen straf opgelegd. De rechtbank weegt mee dat de man 508 dagen in voorlopige hechtenis heeft gezeten vanwege de verdenking van de steekpartij, terwijl hij daarvan nu wordt vrijgesproken. En daarom vindt de rechtbank een aanvullende straf niet meer passend. De dochter van zijn ex-partner krijgt wel een schadevergoeding van €600 toegewezen. Een opvallend drijvend eiland was gistermiddag in de wateren van de stad te zien. Het ponton met daar op 3 pilaren omgeven door inheemse planten is bedoeld als de aandachtstrekker van waterschap Noorderzijlvest voor een publieksevenement. De spiegels op het eiland staan volgens Noorderzijlvest symbool voor 3 afgeronde projecten in Groningen. De nieuwe zuiveringsinstallatie voor rioolwater in Gaarkeuken, de nieuwe waterwerken in Zoutkamp en de versterking van de Lauwersmeerdijk. Met de beplanting en de spiegels op het eiland wil Noorderzijlvest aandacht vragen voor het belang van water en bodem. Het eiland blijft nog tot maandag in de Rijdiephaven liggen. Na het bezoek aan Groningen vaart het naar Gaarkeuken en vervolgens naar Zoutkamp om volgende week zaterdag in Lauwersoog te eindigen. Daar vormt het eiland dan een onderdeel van het decor van een kunstzinnig stopperformance. In het UMCG was het deze week de week van de vrouwengezondheid. Tijdens deze week wordt er stilgestaan bij het belang van meer kennis over verschillen tussen mannen en vrouwen binnen de gezondheidszorg. Met lezingen, workshops en bijeenkomsten heeft het UMCG laten zien hoe onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg samenkomen in 1 gezamenlijke ambitie. En dat is een betere, meer passende zorg voor iedereen, dus ook voor vrouwen. Volgens apotheker Eline Bosch gebeuren er vanaf het moment dat de medicijnen worden ingenomen tot aan de uitscheiding ervan verschillende processen in het lichaam van mannen en vrouwen. Toch krijgen beide geslachten vaak dezelfde behandeling. Met haar onderzoek hoopt zij eraan bij te dragen dat er in de toekomst meer rekening wordt gehouden met de verschillen tussen mannen en vrouwen bij het voorschrijven van medicijnen. Dan nog het weer. Het is zonnig en tropisch warm met 31 graden bij een zwakke of matige zuidenwind, windkracht 2 of 3. Vanavond en vannacht kans op regen en onweer en koelt het af tot 20 graden. Morgen wordt het rond 28 graden zeer warm, maar het tropische is eraf. Er drijft vooral in de ochtend wat bewolking en dan zou er nog een laatste drup regen kunnen vallen. Gaandeweg de dag komen er flinke zonnige perioden en blijft het verder droog. Dit was Oogradio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Mooi!
2: Ja, dan moet je de schuif wel openzetten als je wil.
0: Dankjewel, dankjewel voor deze update.
2: Graag gedaan.
0: Ik heb zo vermoeden dat jij om 6:30 wel weer een update hebt over de persconferentie van Roelien Kamminga.
2: Dat zou best eens kunnen.
0: Ja, met het laatste nieuws over de vreselijke gebeurtenis eergisteren in Meerstad.
2: Ja.
0: Goed, zometeen hebben wij een boekentip voor je. Heb je wat leuks, luchtigs meegenomen?
2: Nee, ik wou zeggen, de titel wat ik vanaf hier zie in mijn ooghoek, dat ziet er niet heel erg vrolijk uit.
1: Nee, zeker niet. En diegene is ook, schrijfster is ook niet meer onder ons.
2: Oh.
0: Ja, maar dat hoeft dan niet te betekenen dat het heel zwaar is, hè?
2: Dat is waar. Door dat te zeggen maak je het misschien al wat zwaarder. Ja.
0: Hetgene wat diegene geschreven heeft, ik heb geen idee wie het is, maar dat kan wel heel luchtig zijn, maar dat is dus niet zo.
1: Nee.
0: Nee, oh.
1: Oh, we het over overleden mensen hebben. Ernie. De stemmen van Ernie.
0: Oh ja, Wim T.
1: Ja.
0: Ja, vreselijk. Wim T. Schippers.
1: En Bert had een bericht, had een rouwadvertentie. Oh, dat vond ik zo, vond ik zo mooi.
2: Ik had dit helemaal niet meegekregen.
1: Ja, Ernie.
0: Ja, Ernie is dood.
1: Nee.
0: Ja, ja onze, we mogen wel zeggen collega, want hij was ook voornamelijk radiopresentator met echt prachtige programma's. Ik heb het ooit eens een keertje live gezien. Rolf Lovlon met Jacques Plafond.
1: Ah.
0: Ja, echt geweldig. Ja, Wim T. Schippers. Nou. Ja, wat kunnen we ervan zeggen?
1: Verder? Ja, niks.
0: Nee, sterkte voor alle nabestaanden. Wij gaan verder met muziek. Het is summer. Dus draaien wij Texas met Summer Sun.
4: Het weekend van Oogradio.

0: Texas en Summer Sun. Hier bij Hoog Radio. Het is 8 minuten over half 5. Zometeen hebben wij het uitgebreide weeroverzicht van onze weerman Johan Kamphuis. Ik ben benieuwd wat de komende dagen gaat brengen en wanneer wij het onweer kunnen verwachten. Dat kan je zometeen van Johan horen. Het is tijd voor de boekentip. En volgens mij wordt het geen vrolijk verhaal.
1: Nee.
0: Nou, ik ben benieuwd. Wat heb je voor ons meegenomen?
2: De leestip voor dit weekend.
1: De dichter en de duivel van Lieke Marsman. Die is onlangs ook overleden.
0: Ach.
1: Je kent diegene niet? Het is de dichter des vaderlands geweest.
0: Ja.
3: 35 is goed.
1: Ja, inderdaad. En kanker, ze had ook geen arm meer.
3: Oh jee.
1: Maar goed, een dichter koopt een huis en voordat ze het weet biedt haar berging toegang tot een ondergrondse wereld waar mensen in ruil voor kleine stukjes ziel hun zonden afkopen. Terwijl ze steeds verder afdaalt ontmoet ze influencers, woordvoerders, reclamemakers, oorlogsmisdadigers en columnisten. Zo nu en dan zijn er andere dichters die soelaas bieden, maar uiteindelijk mondt de reis uit in het onvermijdelijke. Ze komt oog in oog met de duivel te staan.
3: Zo.
1: Ik heb wel met het boek even in mijn handen gestaan. Want het boek is uitgekomen een dag nadat zij overleed.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen dacht ik, volgens mij zijn het alleen maar gedichten. Dat vind ik niet zo.
3: Maar het was spontaan te roken en toen heb je het maar weer teruggelegd.
1: Ja,
0: ja, want het voelde ook niet goed.
1: Nee.
0: Je kreeg een foute vibe.
1: Ja, dat. Van boven. Ja. Of nee, van onder.
3: Van onder.
0: Ja, nou ja, zeg maar. Ja, ik heb ook wel eens een foute vibe van onder.
1: Ja.
3: Maar
1: ja,
3: daar hebben we met de vertrouwenspersoon al over gesproken.
1: Ja, inderdaad. Dit,
0: nog één keer de titel.
1: De dichter en de duivel van Lieke Marsman.
0: Mooi, dankjewel. Het is een zwaar boek, dus misschien voor dit weekend niet helemaal geschikt. Maar voor een donkere winteravond.
1: Ja. Oh ja, dan is het geschikt.
3: Wel ongeveer dezelfde temperatuur.
0: Dat is waar. Nu gaan wij een live plaat draaien. En dat is er eentje van Inhaler.
1: Aha, dan weet ik ook waar ik heen ga.
0: Ja, want aanstaande maandag gaan Femke en ik checken hoe het met Inhaler gaat. En Inhaler, ja, voor mij heel bijzonder. Ik heb ze de eerste keer gezien in Huizenmaas tijdens Joris Sonning Noorderslag. Toen wij ook met oog aanwezig waren op het festival. En ik was gewoon heel erg onder de indruk. Wat ik toen wel een beetje miste was dat pa even kwam kijken bij zijn zoon.
1: Dat hoop je nu, hè?
0: Dat hoop ik nu.
1: Staat,
0: ik hoop dat de zanger /gitarist van Inhaler is de zoon van Bono.
1: Maar denk je dan dat hij in vol ornaten staat of met een pruik op?
0: Maakt me niet uit. Ik trek iedereen aan het haar en kijk of dat er ergens een Bono onderweg komt.
3: Ja, het kan toch ook heel goed zijn dat de zoon van Bono gewoon zegt van pap, alles leuk en aardig, maar wat je ook doet, je komt niet naar mijn concert.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Ik
0: zou
1: snappen. Dit is mijn moment.
3: Als jij je eigen carrière wilt bouwen, wil je wel voorkomen dat je als Nepo baby wordt.
1: Die zaal is ook nog uitverkocht, hè? Dus dan zie ik Reinel en iedereen zijn haar trekken.
3: Maar goed, dat doen ze bij hem dan weer niet, hè?
1: Nee, dan kan je zeker zeggen dat het is niet Bono.
0: Nee, dat is een ding wat zeker is. Goed, wij gaan nummer van de draaien en het heet Dublin in Ecstasy. Hier is Inhaler live.

Anything you'd like to say to Madrid tonight?

0: voor de achtereenvolgers. Inhaler. En nu net de nieuwe van Eels. Cap in Hand.
1: Die komen in eind dit jaar ook met een nieuw album, hè?
0: En komen ze dan ook naar Groningen?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, nou ja, nee, maar dat klopt. En dit is zeg maar de eerste single die ze van het nieuwe album spelen.
1: Klinkt best lekker.
0: Ja, klinkt inderdaad lekker. Iels hoorde je dus. Het is 5:10. En dat betekent dat wij contact gaan leggen met onze weerman. Als het goed is, ja, hangt hij aan de andere kant van de mengtafel. Dag, Johan.
2: Een bijzonder goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Nou, we hadden al even appcontact van de mussen die vallen van het dak.
3: Laten we erin.
0: Ja, toch. Maar jij stond nog. En je staat nog steeds volgens mij.
2: Dat klopt hoor. En ik ben dan nog in een warmere regio dan waar jullie zijn. Ik ben op dit moment in de warmste regio van het land in het zuiden. Bij mij hier 34 graden.
0: Zo.
2: 32,1, nou, dat zal ook de temperatuur ongeveer zijn in de stad.
0: Ja.
2: Maar ja, dat zijn toch temperatuurtjes die wij niet echt meer gewend zijn in de afgelopen tijd.
0: Nee,
1: waar ben jij op Pinkpop?
2: Ik ben niet op Pinkpop.
1: Oh.
2: Nee.
0: Maar wel in Limburg?
2: Nee hoor, nee. Ik zit in Zuid-Holland.
0: Ah, kijk. Oké. Okay. Goed. Johan, neem ons even mee naar de komende dagen. Want volgens mij blijft het zomer, maar jij weet er natuurlijk alles van. Dus hier is Johan Kamhuis met het weer van Hoog Radio.
2: Nee, zo warm als het nu is, blijft het komend weekend niet. 34,9 was de hoogste temperatuur in El. Dat is een plaatsje in Limburg. Op de Wallen was het nog wat beter toeven met 28 graden. En op dit moment zien we de eerste onweersbuien boven het zuiden van het land, boven Brabant, ontstaan. Die trekken langzamerhand richting Groningen. Nemen wat in activiteit af, maar een tweede storing die nog boven Bretagne ligt, boven België, het westen van België, die komt geleidelijk aan ook onze kant op. En daar verwacht ik eigenlijk de meest actieve buien van. En dat betekent dat we een hele zwoele avond tegemoet gaan met om 8:00 nog altijd een tropische 30 graden op de thermometers. Ja, en dan vannacht die onweerstoring. Later vanavond en vannacht zal die gaan passeren. Dat kan betekenen dat het gewoon droog blijft, maar dat kan ook betekenen dat het op sommige plaatsen tot felle buien gaat komen met kans op windstoten, zware windstoten, met hagel. En lokaal kan het dan ook even veel regenen. Maar de storing heeft

0: buiig karakter. En ja, nogmaals, dat betekent dat het van plaats tot plaats erg kan verschillen. Wat niet erg verschilt van plek tot plek is dat we een tropennacht tegemoet gaan. Want het kwik daalt niet of nauwelijks tot onder de 20 graden. Ja, en dan morgen. Nou, dan zijn de scherpste kantjes van de warmte af. Blijft zeer warm, laten we dat voorop stellen. Want het wordt een graad of 28. Maar dat zal toch heel anders aanvoelen dan de 32 van vandaag. Verder heeft de zon ook nog wat concurrentie van af en toe wat wolkenvelden. Ik denk wel dat het droog blijft. En er staat een zwakke tot matige wind. En de wind richting morgen. Die is zuidwest, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar zondag, temperaturen rond 16 graden. Zondag overdag, flinke zonnige periode. Ook wel wat wolkenveldjes. Temperatuur 25 graden. Doen we nog een klein stapje terug. En kunnen we even wat verder bijkomen. Blijft droog. Maandag, dinsdag. Dan gaan de temperaturen langzaam weer omhoog. Maandag, flinke zonnige periode, 26 graden. En daar zou dinsdag zomaar weer wat bij kunnen komen. Met 27 tot 29 graden. En misschien wordt het dan al wel weer wat. Wordt het dan wel weer tropisch. Voordat er in de nacht van dinsdag op woensdag weer wat regen gaat vallen. Of kans op een bui. En er weer wat koelere lucht binnenstroomt. Ja, zo is de zomer wel wat wisselend. Want temperatuur af en toe is even een flinke hitte opstoot. Gevolgd door weer wat minder warm weer. En ik denk ook dat dat voorlopig wel eventjes de trend blijft.
1: Nou, ja, klinkt toch al met al niet verkeerd. De hele erge hitte, die gaat wat weg. Maar het blijft gewoon wel lekker weer. Het blijft zomer.
0: Zomertje blijft in het zadel.
2: Dat is wel belangrijk.
1: Dat is mooi. Johan, nog even heel kort. Een voorspelling Nederland-Zweden.
0: Ja, ik had tegen Japan had ik het niet helemaal goed. Ik dacht dat Japan zou winnen. Het werd een gelijk spel. Ik had er niet heel veel vertrouwen in. Maar tegen Zweden gaat Nederland de pot pakken. Wordt het gewoon 2-0. Niks
1: Kijk, aan nice. Hoppakee. Nou, daar gaan we voor, Johan. Wij wensen jou een heel goed weekend. En jij bent er natuurlijk maandag weer rond de klok van 8:50 bij de Hoogochtendshow. En geniet daar nog even in Zuid-Holland.
0: Jullie daar in Groningen.
1: Oké, tot gauw.
2: Doei.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi. Dat was Johan Kabuis met een update van het weer voor het weekend en een doorkijkje naar volgende week. Wij gaan richting het nieuws van 5:00. En dat doen wij met de Simple Minds en Someone Somewhere in... Summertime.
3: Summertime.
1: Oh. Ja, zo heet dat nummer. Ja, kan er weinig anders van maken.
2: Dat is een plaat.
1: Dat is een plaat, ja. Someone, somewhere, in summertime.

0: Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. A-straat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezelkus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden. 50.

0: Billy Ray Cyrus hoorde je, en de nieuwe single. En het is inderdaad de vader van...
1: Miley Cyrus.
2: Hannah Montana.
0: Nou,
1: en de
0: kijk.
1: Broer dan...
3: En van zusje, Dolly. Je hebt
1: er
3: nog een zusje die ook zingt.
1: Ja, en de broer van Miley Cyrus zingt ook in een boyband.
0: Oké.
1: Okay. Song die.
0: Weet je ook welke?
1: Metro Station, was ik fan van.
0: Oké, okay. Nou, nooit van gehoord, maar...
1: dat klopt, dat is, volgens mij hebben ze ook maar één plaat gemaakt. Maar...
4: Oké. Okay. Nou, binnenkort met inhaler optreden, denk ik.
0: Ja, er is wel een voorprogramma trouwens. Ik heb even niet scherp
4: wie dat zijn. Krijg je een beetje de Bono Ray Cyrus.
0: Ja, zoiets. Nou, goed. Het is heel rustig qua sport volgens mij. De alle grote dingen die zijn allemaal afgelopen.
1: Of dingen zijn afgelast, want het is morgen te warm.
0: Ook. Dat zou nog kunnen. Maar er is toch een hele kleine update. Alexander, wat heb je gevonden?
4: Ja, vanaf vandaag en dit weekend is eigenlijk niet zo heel veel te doen. Voornamelijk Sport 050, de Groningse sportorganisatie. Vandaag zijn er verschillende zomeractiviteiten en open trainingen bij verschillende sportverenigingen via Sport 050. Daar zul je wel voor aangemeld moeten hebben, dus daar heb je niet zoveel meer aan. Morgen, dat is, het is wel spannend met deze temperatuur, in het Stadspark, de Park Run. Wekelijks gratis 5 kilometer hardloop- en wandelevenement in het Stadspark. Ook georganiseerd vanuit Sport 050. Pas met deze warmte wel een beetje
1: op. Gaat het wel door?
4: Ik heb nergens gevonden dat het niet doorgaat. Dus ik ga ervan uit. Check eventjes de socials. Als je niet gewend bent in de warmte te lopen, ga dat niet spontaan doen.
1: Nee.
4: Doe je het wel, neem even wat extra water mee. En dan zondag ook een recreatieve hardloop- en wieleractiviteit in en rond de stad. Ook georganiseerd door verschillende lokale verenigingen en sportaanbieders via Sport 050. Een wielervereniging en een hardloopvereniging. Maar ja, ook daar wordt het weer nog wel redelijk warm verwacht. Dus pas daar gewoon mee op. Ja, en komende week een aantal verschillende sportkampen beginnen hier in Groningen. Dat is altijd wel een groot ding. Verschillende teams die dan... bijvoorbeeld Be Quick, die begint volgende week nog niet. Maar die trappen af. En FC Groningen, die bevindt zich in de laatste fase van de voorbereiding op de eerste training van het seizoen. Die eind juni gaat beginnen.
1: Oh, spannend dan.
4: Ja, tenminste de trainingen.
1: Ja.
0: In augustus begint de competitie natuurlijk alweer.
4: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, man, het gaat ook allemaal zo snel.
4: Het gaat hard, hè. Ja, in het verleden gingen ze heel vaak naar Delden, geloof ik. Daar komt toevallig een deel van mijn familie vandaan.
0: Oké.
4: Delden zwart-wit, dus...
0: Ja, maar ook vaak wel ergens naar een of ander eiland.
4: Mallorca.
0: Of iets dergelijks. Ja. Dat doen ze meestal ook nog wel.
1: Dan kun je ook zo lekker voetballen, hè?
4: Heerlijk.
0: Ja, nou ja, net zoals hier nu. Hè?
1: Ja.
0: Dus, maar goed, oké. Dankjewel voor deze update. Morgen is er geen sport meer bij oog. Want ja, het seizoen wat we net al zeiden, dat is afgelopen. Heb je enig idee wanneer dat sport weer begint?
4: Zo uit mijn hoofd, half augustus.
0: Half augustus, dan zijn onze collega's van de sportredactie weer aanwezig. Maar morgen dus wel een speciale uitzending, live vanaf de Grote Markt, waar het Pride-event is.
4: Zeker, met Proud FM, zometeen ook vanaf 6 uur hier te horen bij Oog natuurlijk. Ron en Willy, die gaan daar mooi op de markt staan. Wij zitten lekker in een bus, dus ik hoop niet dat het één groot bakkoekblik wordt. Daar ben ik wel een klein beetje bang voor.
1: Kan er een raampje open?
4: Ja, precies, raampje open. En zolang de apparatuur niet smelt, kunnen we wel doorgaan, denk ik. En,
0: ja, de apparatuur is één, als je zelf maar niet smelt.
4: Nee, ja, dat is inderdaad een tweede. Dat gaan we ook goed in de gaten houden. Maar volgens mij gaan Ron en Willy daar een heel mooi verslag van doen. Er komen allemaal mensen ook langs. Dus ik zou gewoon zeggen, blijf lekker na 6 uur luisteren. En morgen vanaf 1 uur.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Kun je morgen trouwens ook zelf langskomen?
4: Bij de Pride?
1: Ja, bij de bus.
4: Ja, zeker. Ja, je kunt ook aankloppen of er ruimte is. Dat durf ik niet helemaal te zeggen.
1: Nee, maar je kunt wel even zwaaien.
0: Je kan gewoon inchecken met je OV-kaart.
4: Ja, piep, piep.
0: Ja, dus geen enkel probleem. Goed, wij gaan verder met live muziek. En dat is er eentje van Snow Patrol. En dat is jouw favorietje.
1: Ja, dat is Run.
0: Ja, dit is ook een live opname. Ja, eigenlijk exact zoals we hem ook afgelopen vrijdag hebben gespeeld. Alleen is het wat eerder opgenomen. Dit is van een optreden in Glasgow. Snow Patrol en Run, hier live bij ons.

0: Nightshift Superstar van Muse hoorde je hier bij Oog Radio. Je luistert naar Oog op het Weekend. Het is 5 minuten voor 6:30. Zometeen hebben we een update van het Oog Radio Nieuws. Met Rian natuurlijk. Ik heb ook nog even wat krantenkoppen bekeken. En ik kwam in Hoogkerk terecht.
1: Ja, het jubileum.
2: All places.
0: Hebben jullie wel eens gehoord van een repaircafé?
1: Zeker wel.
2: Ja, zeker.
0: Ja, nou, dat hebben ze dus ook in Hoogkerk. En ze bestaan 10 jaar. Ze hebben een jubileum. En aanstaande zaterdag 7... of nou, niet aanstaande, volgende week zaterdag... 27 juli, dan wordt dat gevierd in het repaircafé Hoogkerk. Ja, al 10 jaar helpen vrijwillige inwoners... met het repareren van onder meer elektrische apparaten... kleding en andere spullen. Zo krijgen veel items een tweede leven... en hoef je ze niet weg te gooien. Ik breng het binnenkort nog wel even heen. En... Sorry, Femke.
2: Zal je maar gezegd worden, Femke. Ja, ik weet niet waar ik dit aan verdiend heb.
0: Nee. Ik breng jou niet heen. Dat heb jij helemaal niet nodig. Je doet het gewoon nog hartstikke goed.
2: Ja.
1: Nou, de sfeer is meteen wel weg.
0: Ja. Ik kreeg afgelopen weekend een voicemail of een voiceberichtje van haar. Nou, ik weet niet wat er aan de hand was, maar die klonk me toch een partij suf. Wat heb jij gedaan, joh? Maar goed, het bleek dat ze gewoon heel erg moe was.
2: Ja, schijnt. Dat maak jij ervan.
0: Ja, nou ja, of je had gewoon te veel gezopen. Dat kan ook.
1: Dat vooral.
2: Nou, dat doe ik nooit.
0: Nee, dat is waar.
2: Dat is ook echt heel veel. Ja, 2 biertjes en dan is het sowieso al klaar.
0: Maar goed, het repaircafé dus in Hoogkerk. Gaat dat eens opzoeken. Die mensen doen een hoop goed werk. En heb jij apparaten of wat dan ook wat het niet meer doet... maar wat wel weer gemaakt kan worden, dan doen zij dat gratis. En voor niets voor je.
2: Even je telefoon is, dan gooi ik die.
0: Wat is er?
2: Dan kan die net een repaircafé.
0: Oh, zo. Oh, God. Goed, gaan we ook nog even kijken wat er komende dagen zeg maar, te doen is... in de stad Groningen met de uitgaansagenda.
1: Het weekend staat weer voor de deur. De podia worden geveegd, de lampen aangedraaid... en de tickets vliegen weer over de toonbank.
2: Dit is ons.
1: Ook op het weekend.
2: Ja, vanavond kun je, dat is nu vrijdag 19 juni... naar Podium Noordstaat in Simplon om 8:30. Want daar is lokaal hiphop talent. Die laat vanavond op het podium van Simplon horen... wat er leeft op hiphopgebied in 050. Artiesten die de afgelopen periode samen met Noordstaat... aan hun artiestschap hebben gewerkt... en artiesten die al langer in de game zitten... brengen een mix van rauwe energie en frisse sounds. Om 8:30 vanavond Simplon Podium Noordstaat.
0: Ik zit in de game.
2: Ja, en we hadden het wel even over Pride. Dat is vandaag tot en met zondag op diverse locaties in de stad. Het begint vandaag met de Drag Artist Election om 7:00. En eindigt met een regenboogviering in de Martinikerk. Er wordt een uitgebreid aantal activiteiten aangeboden... en zaterdag is de Pride Walk. En natuurlijk een bruisend feest op de Grote Markt. Op pridegroningen.nl zie je het complete programma. Maar je kunt dus vanavond ook al wat dingen zien. Morgen, zaterdag 20 juni.
1: Weg daar, meneer, hoor.
2: En dan hebben we Jack Plan ABC Tour in Simplon om 9:30. De Rotterdamse rap-sensatie Jack veroverde de Nederlandse hiphopscene stormende hand... en bereidt zijn tour uit met shows in Groningen, Enschede en Den Haag. Met zijn rauwe flows, melodieuze hooks, voetbalreferenties en streetwise teksten... heeft Jack een stevige stempel gedrukt op de scene sinds zijn eerste releases. Heb je daar nog zin in? Ga dan om 9:30 zaterdagavond naar Simplon naar Jack Plan. En dan hebben we zondag nog in de Oosterpoort om 8:00 Sun O. Monumentale heavy drone metal, waarin volume, resonantie en traagheid centraal staan. En support is Natasha Grudjovic en Steve Moore. Heb je daar nou zin in? Lekkere metal? Ga dan zondag 21 juni naar de Oosterpoort om 8:00 naar Sun O. Dat was het voor nu. Er staat...
0: Ja, dit hoor.
2: Je kunt ook nog heel veel vinden op groningen.uitloper.nu.
1: Yes,
2: En dan wil ik Jan Kooistra bedanken voor de uitgaansagenda.
0: Hartstikke mooi. Wil je nog even naar die omschrijving van Sun O?
2: Ja.
0: Wil je dat nog eens voorlezen?
2: Monumentale heavy drone metal... waarin volume, resonantie en traagheid centraal staan.
0: Volume, resonantie en traagheid.
2: Ja.
0: Ja, dat was ongeveer dat voicemailberichtje van jou.
2: Ja, zo ongeveer. En dat deed ik ook nog. Wow.
0: Goed, het is exact 6:30. Ik kijk even, Rianne. Rianne, heb jij een update van het nieuws?
3: Ja, ik heb een update.
0: Nou, dan gaan we snel naar jou.
3: Oh.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Het 15-jarige meisje dat gisteren werd aangehouden na de dood van haar ouders blijft in ieder geval 2 weken in hechtenis, omdat ze officieel wordt verdacht hen te hebben vermoord in hun woning in Meerstad. Dat laat het Openbaar Ministerie vanmiddag weten. Met daarbij tegelijk de boodschap dat ook het OM terughoudend is met informatie. De meisje zit nog steeds vast in beperking, wat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Het OM benadrukt daarnaast terughoudendheid vanwege de minderjarigheid van het meisje. De politie vond de lichamen van het echtpaar in de nacht van woensdag op donderdag in de woning van het gezin aan het Meerhoven in Meerstad. Vrijwel meteen werd duidelijk dat de man en vrouw door een misdrijf om het leven kwamen. Dezelfde nacht werd ook de minderjarige dochter van het echtpaar aangehouden. Een bedrijfsunit aan de Neutronstraat op bedrijventerrein Hoendiep is vandaag per direct voor 2 maanden gesloten, op last van burgemeester Kamminga. Een dag eerder werd een grootschalige controle gedaan in het pand, waarbij aanwijzingen voor drugsgebruik, illegale prostitutie, identiteitsfraude en mogelijke uitingen van een in Nederland verboden motorclub werden gevonden. Het onderzoek naar de unit en de inhoud is nog in volle gang. Het regionaal interventieteam Groninger Gemeente ging het pand gisteren binnen met ondersteuning van de politie en douane na meerdere meldingen over het pand. Onder andere via meldmisdaad anoniem. Volgens de gemeente zijn er bij verschillende signalen van ondermijnende criminaliteit gevonden, waaronder uitingen die afkomstig lijken van motorclub Bandidos. De rechtbank heeft een 64-jarige man vrijgesproken van het neersteken van een 25-jarig man in de Groningse binnenstad. Het OM eiste 2 weken geleden nog een gevangenisstraf van 4 jaar en TBS met dwangverpleging. Volgens justitie wees het bewijs naar de verdachte. De rechtbank komt echter tot een andere conclusie. Vaststaat dat het slachtoffer ernstig gewond raakte in oktober 2024 door een messteek in zijn borst. Maar volgens de rechters kan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat de verdachte de dader is. De rechtbank oordeelt dat de camerabeelden van onvoldoende kwaliteit zijn. Ook de herkenning van de verdachte door een politieagent vindt de rechtbank onvoldoende overtuigend. De man wordt wel veroordeeld voor het mishandelen van de dochter van zijn ex-partner. Voor dat feit krijgt hij echter geen straf opgelegd, omdat de rechtbank meeweegt dat de man 508 dagen in voorlopige hechtenis heeft gezeten. Vanwege de verdenking van de steekpartij, terwijl hij daar nu van wordt vrijgesproken. En daarom vindt de rechtbank een aanvullende straf niet meer passend. De dochter van zijn ex-partner krijgt wel een schadevergoeding van €600 toegewezen. Dan nog het weer. Het is zonnig en tropisch warm met 33 graden... bij een zwakke of matige zuidenwind, windkracht 2 of 3. Vanavond en vannacht kans op regen en onweer. Het koelt af tot 20 graden. Morgen wordt het rond de 28 graden zeer warm, maar het is tropisch is eraf. Er drijft vooral in de ochtend wat bewolking. En er zou er nog een laatste drup regen kunnen vallen. Gaandeweg de dag komen er flinke zonnige perioden en blijft het verder droog. Dit was het Oog Radio Nieuws. Morgenochtend zijn we er weer vanaf 11 uur bij Haren Doet. Tot dan, blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Dankjewel, Rian, voor deze update.
5: Graag gedaan.
0: U hoorde net ergens een gerucht dat er ook nog nieuws binnen gaat komen. Ik zag het nog niet op de sign staan. Over de Gerrit Krolbrug. Dat tijdelijke brug er definitief niet gaat komen. Maar,
5: Er is wel inmiddels nog meer informatie en een video binnengekomen op de website van over
0: Meerstad.
5: Over Meerstad.
0: Okay.
6: Maar dat is als het goed is vanaf nu of zo dadelijk op televisie.
5: Ook op de tv te zien inderdaad. Ja.
0: Okay. Nou ja, goed. Hou de website in de gaten voor het allerlaatste nieuws hier uit de gemeente Groningen. Wij gaan verder met muziek en over een minuutje of 6-7 dan trappen wij het weekend officieel af met Rocken met Ogen op het weekend. En onze eindredacteur van dit item, Andor Heij, die heeft weer een hele mooie uitgezocht. Komt uit Tokio. Tenminste, zo heet de band. Wel eens wel gehoord. Ik kijk even naar Femke, want die is in Tokio geweest.
5: Ja, ik ken trouwens wel Tokio Hotel.
0: Nee, met deze band die heet Tokio Blade.
5: Dat ken ik niet.
0: Nee, nou ja, het is ook niet echt uit Tokio trouwens, maar ze noemen zich wel zo.
5: Maar het komt gewoon uit Hongarije.
0: Daarover later meer. Kennen jullie Jim? Ach nee, Jim, moet je mij horen. John Coffey.
7: Ik wel.
5: Ja.
7: Ik heb met de zanger radio gemaakt.
0: Serieus?
7: Ja.
0: Met de zanger van John Coffey?
7: Ja, met David.
0: Oh, wat leuk.
7: Ja.
0: Wat grappig.
7: Ja.
0: Doet hij ook wat met radio dan?
7: Nu niet meer.
0: Nee, oké. Okay.
7: Toen wel.
0: Sinds dat hij met jou heeft samengewerkt, dacht hij van nou, het is klaar.
6: De zanger van John, John Coffey is David T.
7: Ja, ja.
0: Echt, je hoort de nieuwe van John Coffey. Hang the choir.
4: Het weekend van Oogradio.

0: Zo, die man die heeft geen stem meer over. Ik snap wel dat hij geen radio meer maakt.
1: Nee, hij moet het sparen voor dit.
0: Jongen, jongen, jongen.
1: Ze komen naar Vera ooit. Dit jaar nog.
0: Over enkele dagen.
1: Ja.
0: Ja. Goed, je hoorde de nieuwe van John Coffey. Hang the Choir. Hang het koor. Ja, dat is ook zo.
1: Ja, maar dit is naar aanleiding. Tenminste, ik heb het gelezen. Als het goed is, dit nummer is naar aanleiding van dat bericht van die vrouw die borstkanker had en ging zwemmen zonder topje. En dat mensen daar zo naar op reageerden. Wat ken ik?
0: Ja, dat zegt me niks. Ja, ik ken het verhaal niet.
1: Ja, jij bent de echte taal van deze wereld.
0: Nou, waarom ben ik er weer niet totaal van deze wereld?
1: Iedereen kent dit verhaal.
2: Ja, maar goed, ja. Ik ben een man, hè. Dan zie je borst in een kop staan en dan ga je gewoon lezen.
1: De Rijn is toch ook een man?
0: Ja, ik heb maar die
2: echt? Twijfel er soms een beetje.
0: Oh, jij moet zo doorgaan, joh. Hoort hem hier nog hier op de achtergrond. Aldo, ik wou hem nog even tijd geven, maar ik kom er een beetje
1: op terug. Hij zei net al dat zijn uitgekozen plaat minder heftig was dan deze.
0: Oké. Okay.
2: Nou, weet ik niet precies, zullen we zo meteen horen.
0: Waarom is Andor hier nog? Nou, dat zal ik je vertellen. Want hij gaat zo meteen zelf Tokyo Blade aankondigen. De rockplaat van vandaag.
2: Ja, maar je had ook nog druk, ja.
0: Ja, je had het ook nog druk, want er is ook nog nieuws binnengekomen.
2: Ja, nee, dat was echt van alles. Ja, slecht nieuws voor de omwonenden van de Korreweg, de Gerrit Krolbrug en zo. Want de bedrijvenvereniging uit de buurt die belde net en die hadden een brief van het ministerie gekregen. En daarin staat, er komt definitief geen tijdelijke brug. Dus dat wordt vanaf eind dit jaar of begin volgend jaar flink omrijden daar.
0: Oh.
2: Ja, ik woon redelijk in de buurt, dus voor mij wordt dat ook...
1: Maar komt er dan helemaal nooit meer een brug?
2: Jawel, pas in 2030.
1: Jeetje.
2: Of eind 2029.
0: Nou, dan...
2: Dat is drie jaar.
1: Ja, 3 jaar.
0: Dan even een oproep aan alle mensen die iets met scheepvaart te maken hebben. Doe alsjeblieft voorzichtig, want alle bruggen die liggen er al zo'n beetje uit. Dus hou je een beetje in. Hè? Kijk goed uit.
2: Ik heb deze band gezien. Het was een beetje een rare band. Ze komen uit Engeland, maar ze waren daar niet zo populair. Ze waren heel populair in Nederland. En volgens mij ook wel in Duitsland en België. Volgens mij zijn ze begin jaren 80 opgericht. Volgens mij is deze van hun tweede plaat, 1984. Tokyo Blade.
0: Ja.
2: En ik weet, ze hadden... Het is dus een Engelse band en ze kwamen met allemaal ontzettend aantrekkelijke Aziatische jonge dames binnen wandelen.
1: Nou, dat is weer wat jij onthouden.
2: Ja, nee, maar wat ik ook onthouden heb, dat ze ook met de Marshalls, dat zijn van de heavy metal versterkers, en daar stond bij de helft van die kasten op empty. Dus die stonden gewoon voor de show stonden erbij.
1: Ik heb niet meer onthouden hoe hard de muziek was.
2: Ja, ik vond het wel een lekker bandje toen. Nou, zal ik hem aankondigen?
0: Ja, dat is goed.
2: Nou, dit is een Tokyo Blade met Night of the Blade.
0: Dames en heren, en dat betekent dat het zover is. Het is...

0: lijkt wel alsof hij wat opstartproblemen heeft.
1: Ja, of het zo'n sirene is op maandag.
0: Wat zei je?
2: Luchtalarm.
1: Ja, het luchtalarm op maandag.
0: Oh ja, dat is ook een goeie. Blijft trouwens, hè, waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Want het zou weggaan en toen bleef het toch.
2: Maar er komt dan wel weer een ander systeem. Want dit nieuwe systeem moet meer dan één verschillende toon kunnen aangeven. In plaats van ga schuilen in je huis in, wil het dan allemaal verschillende tonen nog aangeven. En wij moeten dan vervolgens ook nog gaan leren wat dat wordt.
1: Nou, dat is op zich wel handig, toch?
0: Maar vroeger was dat ook zo. Want je had twee verschillende. Je had die. En dat is dan gevaar. Mm-hmm. En dan had je een langdurige toon.
1: En dan was die stil.
0: En dan was het veilig.
2: Oh ja.
0: Maar dat heb ik, dat laatste, dat heb ik al heel lang niet meer gehoord.
3: Ik wou net zeggen, hoe lang geleden was dit?
2: Hoe lang is het al niet veilig?
1: Dat kennen wij
2: hier
1: niet.
0: Ja, dat was zeg maar in de tijd 40... 45. Nee.
2: Oh, toen de radio nog zwart-wit was.
0: Toen de radio nog zwart-wit was. Nee, maar ik meen het serieus. Dat was, voor zover ik mij kon herinneren, was dat altijd zo. Maar de laatste jaren niet meer. Hoe dan ook, je hoorde Tokyo Blade, de rockplaat van vandaag. En daarmee hebben wij het weekend officieel afgetrapt. Ik kreeg een mail van Spot. En Spot die kondigde aan dat ook zij weer naar Groningen komt.
1: Ja, nee, naar Kim Wild.
0: Ja. Nou ja, dan hebben we binnenkort Nena. Dat is volgens mij ergens in september.
1: Weet niet.
0: Nou ja, en dan ook Kim Wild komt weer.

0: vrijdagmiddagsfeer is aangebroken.
1: Oh. Ja, nou ja, dat gebeurt wel vaker hier. Daar moeten we het nog eens een keer over hebben. Yeah. Maar goed, wij gaan richting het weekend.
2: Yay.
1: Jij moet werken morgen. Ja. Jij gaat lekker in de bus zitten op de Grote Markt.
0: Heerlijk, lekker wegzweten. Kom allemaal kijken, kom allemaal langs. Misschien kom je zelfs nog met je hoofd op de radio.
1: Jij gaat ook als drag, hè?
0: Nee, want zie maar eens een paar stiletto's te vinden in maatje 51.
3: Oh, ik weet wat je wel gaat doen.
1: Dat is geen
0: gewoon
1: probleem.
0: In mijn blote bibs.
1: Ja. Nou, wat gaat...
3: Nee, dat ga ik niet zeggen. Dat lijkt me beter van niet.
0: Nee, dat lijkt me ook beter van niet. Ik hoor het graag straks na de uitzending.
1: Nou, goed.
0: Wat ga jij voor rare dingen doen, Femke?
3: Ja. Ik ga voetbal kijken.
1: Ja, nou ja, morgenavond.
3: Nee, gewoon om 7:00.
1: Ja, morgenavond.
0: En Van Dijk en HK.
1: Ik blijf ook gewoon zitten. Want volgens mij speelt België daarna nog om 9:00. Maar het kan ook zondag zijn. Dan ik niet
3: mee. Je mag blijven zitten. Maar als de wedstrijd heel saai is, dan zijn we al in slaap gevallen, denk ik.
1: Ja, nou ja, goed. Nou ja, dat merken we vanzelf wel. Rian, wat zijn jouw plannen?
4: Ja, overleven.
1: Overleven?
4: Overleven, ja.
1: Nou, ik zou je vertellen, die kwam vanmiddag binnen, jongen.
4: Ja, rode
1: toet. Niet
4: te geloven, tomaten is er niks bij.
0: Ja, normaal gesproken met 10 graden kom je hier nog in een hemdje aan. Ja. Alleen. Ja, dus dit is niet fijn voor jou.
1: Het valt me nog mee dat ze überhaupt een jurkje aan heeft.
0: Ja, dat moest van de afdeling personeelszaken.
4: Ja, we hebben gesprek gehad. Ja.
1: En Rijnan? Ja, ik ga dus voetbal kijken, hoor ik net. En voor de rest, eigenlijk even een rustig weekend. Vorig weekend was ik het hele weekend weg. Na het concert van Snow Patrol had ik nog weer heel veel andere dingen te doen. Dus ik denk gewoon even een rustig weekendje voetbal kijken. Inderdaad, even naar de markt, dat soort dingetjes.
0: Lekker.
1: Ja, gewoon lekker relaxed, weet je wel. Het weer nodigt ook niet uit om heel erg actief te zijn. Nee. Dus,
0: wij gaan zo nog even een ijsje pakken, denk ik.
1: Nou, dat is een goed idee. Mag ik dan een likje van jou?
2: Ja hoor.
1: Nou, mooi. Mooi die ogen zien.
3: Ik weet niet wat ik hoor.
4: Nee. Ik was ook even in shock.
3: Wij dit soort dingen doen wij niet, Rian en ik.
4: Nee. We zijn heel braaf.
3: Ja. We zijn heel braaf.
1: Oh, jongens, niet te geloven. Goed, nou, wij delen gewoon een ijsje, Alexander.
0: Dat dacht ik wel, ja.
1: Ja, zeker.
0: Get your mind out of the
1: bottom. Wij gaan richting het nieuws van 6:00. En zometeen hoor je onze collega's van Proud FM. En zoals gezegd, morgen dus vanaf 1:00 live hier op Hoog Radio. Een verslag van Pride in Groningen. Wij gaan eruit met de nieuwe van Clean Bandit. I don't wanna hurt you. En daarna hoor je nog Robin Schulz met Arizona. Wij wensen jou een goed weekend.

0: Arizona.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje-supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: vrijdagavond 6 uur.
1: Je luistert naar Proud FM.
0: Het regenboogprogramma op Oog Radio.
1: Hier zijn uw presentatoren Ron
0: en Willy. Ja, welkom op vrijdagavond op Oog Radio. Je luistert naar Proud FM. En wij hebben er weer zin in.
1: Zeker.
0: Veel?
1: Heel erg veel zin in.
0: Ja. Alexander, heb jij er ook een beetje zin aan?
2: Altijd.
0: Ben je, ben je hier al lang de hele dag? Of,
2: Sinds vanmorgen 7 uur, maar ik ben nog in de tussentijd nog wel eventjes ertussen uit
0: geweest. Oh, dus, gelukkig.
2: Ja, maar in de airco is het geen straf hier, hoor.
0: Nee, ik vind het, ik vind het hier prima eigenlijk.
1: Heerlijk.
0: We hadden hier eerder moeten wezen.
1: Ja, man. Ja. Veel eerder moeten komen.
2: Ja, die moesten zo nodig om 6 uur aankomen, hè?
1: Ja. Ja. Oh, moet je dat nog even zeggen? Moet je dat nog even zeggen?
2: Ja, public shaming. Ben ik helemaal voor. Nee, hoor, nee, prima.
0: Nee, oké. Okay, dit onthouden wij, Alexander.
1: Het was wel zo. Wij maakten ons ook echt zorgen.
0: Ja, echt zo'n paar minuten.
1: Nee.
0: Van stem, rennen, rennen, rennen.
1: Ging ineens die tijd nog oplopen. Of er is nog iets gebeurd of zo. Nou,
0: ja, hou op. Maar we zijn er. We zijn er, gelukkig. Jij had gelukkig de versie van 15 minuten van...
2: Ja, lekker, hè? Donna Summers. Donna Heel Summer. Fijn.
0: Die hebben maar even iets eerder weggedraaid. Wij gaan... We zitten natuurlijk helemaal in de Pride-sferen. Morgen is natuurlijk de grote viering, onder andere op de Grote Markt. Maar er zijn natuurlijk allerlei plaatsen in de stad waar allemaal gezelligheid is. Maar waar wij het vandaag even over gaan hebben is de zin en onzin van Pride.
1: Geweldig.
0: Ja, toch?
1: Nu al zin in.
0: Ja. Onzin.
1: Hoe onzinnig het ook mag zijn.
0: Ja, precies. Dus wij zijn even elkaars gast.
1: Leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En morgen hebben wij allerlei gasten natuurlijk. Want wij zijn morgen te beluisteren en te bezien. Als je denk ik wil luisteren, dan kan je ons live luisteren natuurlijk op Oog Radio tussen 1 en 3. Maar denk je van nou, ik wil wel eens even gezellig langskomen. Ik wil eens even met die mensen kletsen. Kom gezellig langs. Wij zitten in de roze OV-bus. En die staat op de Grote Markt, dus tussen 1 en 3. En je denkt, nou, ik kom even gezellig kletsen of even hoi zeggen. Wees van harte welkom, we vinden het gezellig om je te treffen.
1: Absoluut.
0: We gaan dus zo meteen verder praten, maar we gaan eerst even snel naar Fast van Demi Lovato.

0: Demi Lovato met Fast. Morgen, Pride.
1: Ja.
0: Willy, mag ik jou eens vragen, wat vind jij van Pride?
1: Oh, wat een grote vraag.
0: Dat is een grote vraag.
1: Helemaal wat
0: heel
1: vind
0: gemeen,
1: jij van Pride?
0: Ja, het is ook allemaal niet zo zwart-wit natuurlijk, maar...
1: Nee, nou, ja, wat vind ik? Ik vind het dat het wel te begrijpen is dat het wordt georganiseerd. En ik kan er ook wel mee dat het soms gewoon heel gek is dat het bestaat, zeg maar. Of dat het sowieso dat het nodig is, is eigenlijk natuurlijk jammer.
0: Ja.
1: Los daarvan, is het nodig, is ook een leuke vraag, vind
0: is
1: ik altijd.
0: Een goede vraag.
1: En vaak is er zoveel opsmuk en gedoe en...
0: Ja.
1: Dat ik echt denk, oh nee.
0: Want dat hoor je natuurlijk ook wel vaak van de tegenstanders... of de mensen die ervan wat van vinden. Zeg maar, ja, dan vooral ook over de Amsterdam Kanaal Pride. Dat het zo overdreven is en dat het iedereen maar zich maar zo half naakt op zo'n boot rondhangt. En,
1: ja, en ook gewoon alles. Weet je wel? Niet alleen maar dat, maar gewoon ook echt alles dat je denkt... oh, ik wist helemaal eigenlijk niet precies dat dat er dan ook bij hoorde. Omdat, nou ja, er zijn soms dingen die dan worden getoond, zeg maar, op een bepaalde manier dat ik denk... Ja, oké, ik doe ook allerlei dingen in de slaapkamer wat niemand hoeft te weten of zo. Maar dat is het dan blijkbaar niet. Het is blijkbaar een identiteit. En dat is best lastig om te snappen, hoor.
0: Oké, en inderdaad, van wat is wat? En waar wil je begrip voor hebben? En waar kan je het wel vatten dat dat ook getoond wordt, om het zo te zeggen?
1: Ja.
0: En op sommige momenten denk je, nou, is dit inderdaad behulpzaam ook om die acceptatie? Want het hele basisidee van zichtbaarheid is behulpzaam. Daar zijn natuurlijk wel allerlei onderzoeken naar gedaan. Dat zichtbaarder het is, des te... Of nou ja, voor dat mensen ook bijvoorbeeld zeggen van... ze kennen heel vaak bijvoorbeeld geen transpersoon. En laat ik het even bij mezelf houden. Van ja, die leren mij dan kennen. En die dan zeggen van, oh ja, jij valt wel mee.
1: Ja, precies.
0: En dat als je het een beetje leert kennen en merkt van... oh, dat zijn ook gewoon mensen dat acceptatie wel toe kan nemen.
1: Ja, maar precies, dan zeg je het eigenlijk al, gewoon leren kennen.
0: Ja.
1: Dan heb je eigenlijk al niet over Pride, vind ik.
0: Mm-hmm.
1: Want dan ben je ze al niet gewoon aan het leren kennen.
2: En dat gaat met heel veel zaken in het leven natuurlijk. We hebben de afgelopen tijd al het gedoe met de asielzoekerscentra... en mensen die daar tegen zijn. Zijn er al meerdere verhalen naar buiten gekomen van dorpen... die daar 3 jaar geleden hebben op hun kop stonden. En nu zeggen ze, nou, we hebben er geen last van, we vinden het wel gezellig.
0: Ja.
2: Onbekend maakt onbemind.
0: Ja, dus maar het is wel inderdaad, hoe leer je het kennen? En dat is. Ik vind wel bijvoorbeeld de Groningse Pride. Vind ik wel zelf wat even rustiger, toegankelijker. Dankjewel. Ja.
1: Vind ik ook.
0: Dat als ik voor vorig jaar naar de Parade keek, de loop door de stad heen, dat je dan denkt: oh ja.
1: Het is echt wel mooi.
0: Het is mooi en het is een viering. En tegelijkertijd heb ik ook niet de neiging om dan het hele stuk mee te lopen.
1: Nee, exact. Gek is dat, hè?
0: Want het voelt toch... Ja, en dat is persoonlijk. En iedereen moet natuurlijk helemaal doen wat hij zelf wil... en waar hij blij van wordt.
1: Ja.
0: Maar het voelt toch ook van... oh ja, kijk ons nou eens apart zijn of er anders zijn. Of kom maar naar ons kijken. Of
1: ja,
0: een parade op die manier. En tegelijkertijd is het ook een viering. Dus hij is heel dubbel.
1: Ja, want daarmee is het wel lastig, vind ik. Of ik me er nou echt thuis voel, zeg maar. Zo, snap je? Dat ik denk, ja, is dit nou... Dit is dan onder andere ook voor mij bedoeld. Nou, ik voel hem niet, zeg maar.
0: Nee.
1: Zo. En wel, en niet. En wel, en niet. Maar misschien is die moeilijkheid er altijd wel, hoor. Dat kan ook natuurlijk, dat het altijd lastig blijft.
0: Ja.
1: Weet ik niet. Maar hoe ervaar jij het dan, Ron?
0: Nou ja, ik ben natuurlijk... veel later uit de kast gekomen, om het even zo te zeggen. Dus ik heb pas veel later dat ik kon zien bij mezelf... oh ja, dit is... Ik ben trans. Voorheen dat ik nog inderdaad zo'n tijd lang als non-binair geïdentificeerd heb. En dan... heeft zichtbaarheid voor mij wel heel erg geholpen, om het zo te zeggen. Dus dat dingen zichtbaar zijn als een manier om het te leren kennen weer.
1: Ja,
0: dus
1: waar ik het ook goed kon merken is... afgelopen week moesten wij spelen, zeg maar. Trainingsacteren, acteren.
0: Ja.
1: Voor een groep mensen met gespreksvoering. En ik moest anti-trans zijn.
0: Ja.
1: En ik moest het voorbeeld met jou geven. En dan konden ze jou regisseren om toch met mij in gesprek te zijn.
0: Ja.
1: Dat was heel interessant wat daar gebeurde.
0: Heel tof gesprek.
1: Ja, ik had echt gewoon alles uit de kast getrokken, zeg maar. Wat er maar daadwerkelijk eigenlijk ook heel veel tegen jou gezegd is. Zo van, ja. Oh, maar je was zo mooi, je was zo'n mooie vrouw. En je prachtige krullen. En oh, wat zag je er mooi uit. Altijd mooie jurkjes aan. En waar is dat dan gebleven? En waarom is dat weg? En zo. En, maar jij werd wel echt boos.
0: Ik werd eerst echt heel erg boos, ja.
1: Ja, niet echt, echt, maar...
0: Nee, maar voor het spel kon ik dat heel makkelijk oproepen.
2: In de training dus?
0: Ja, binnen de training. We hadden een training over, nou, eigenlijk over hoe voer je een gesprek met iemand die een helemaal andere mening hebt dan jijzelf. En dat vraagt dan om welwillendheid. Dus dat vraagt ook om je te verplaatsen in de ander. En eigenlijk zo dicht mogelijk te komen bij die ander. En te kijken van, oh ja, waar ben ik, op welke punten heeft iemand die mening gebaseerd? En ben ik het eigenlijk, kan ik daar dichtbij komen? Dus dat je bijvoorbeeld kunt zeggen van, nou, iemand is tegen asielzoekers. Maar die vindt dat vooral omdat die orde bijvoorbeeld fijn vindt. Of dat de waarde van elkaar kennen en rust belangrijk vindt. En dat je denkt, ja, daar kan ik wel in komen.
1: Ja, het gaat om een filosofische eens. Gedachtegoed van de principle of charity. Dus het principe van welwillendheid. Mm. En dat filosofische gesprek was wel echt heel tof.
2: Daar. Eigenlijk een soort van de meeste mensen deugen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat wij deden was, wij deden eerst een, zeg maar, zogenaamd slecht voorbeeld. Dus ik moest helemaal heftig emotioneel reageren. Maar ja, gelukkig.
1: Klopt, maar dat was nog een beetje gespeeld, zullen we maar zeggen. Ja. Maar later, toen moest je wel proberen dichterbij te komen. Toen was het wel lastig.
0: Dat is moeilijk.
1: Ja.
0: Ik vond dat heel moeilijk.
1: Jouw hersens gaan ook aan het werk met hun. Je weet wel dat ik het niet meen. En nog steeds ben je daar dan toch druk mee heel erg.
0: Klopt. Ik had echt een aantal momenten nodig. En toen op een gegeven moment kreeg ik de aanwijzing van, probeer nou eens alles wat die ander zegt te horen als waar en liefdevol.
1: Ja.
0: En ergens klikte dat bij mij iets in dat ik dacht, oh ja, oh, jij bedoelt dit volledig liefdevol. En daardoor kon ik een veel opener gesprek met jou voeren. Ja. Maar ik moest wel natuurlijk echt die klik maken. Dat kon ik niet spelen.
1: Nee, precies. Want dat kon iedereen anders ook zien natuurlijk. Iedereen ziet of jij dat daar werk aan doen bent of dat je er maar wat overheen speelt.
0: Klopt.
1: Ja, heel erg mooi was dat, vond ik. En dat gesprek eigenlijk, ik vind dat het mooiste als dat kan plaatsvinden. Dat we een gesprek hebben over hoe we een soort van toch tegenover elkaar staan. Ja, nee, ik ben niet echt anti-trans. Nee.
0: Oh,
1: helemaal nee. Oh, Willy? Nee. Echt?
2: Je hoort het hier eerst.
0: Oh, proud FM. Maar
1: wel dat ik denk van, ik kan het wel helemaal snappen waarom je daarop tegen zou zijn.
0: Ja.
1: Maar dat kan ik toch wel helemaal in meekomen. En dat is ook best wel heftig ergens.
0: Ja. Ja, maar ik denk dat daar het beginpunt wel is van dichter tot elkaar komen in plaats van dat polariseren, waar wij natuurlijk ook zeggen van, daar is ons programma voor, Proud FM, om te kijken waar kun je dichter bij elkaar komen in plaats van verder bij elkaar vandaan te raken.
1: Ja, maar jij hebt toch ook uitgezocht wat er allemaal voor en tegen is?
0: Ja, ik heb lijstjes gemaakt.
1: Ik heb een lijstje. Altijd lekker.
0: Wat wel wordt aangegeven als argumenten voor Pride is dus die zichtbaarheid waar we het over hadden. Maar ook gemeenschap, dat een bevestigende ruimte de schaamte verlaagt en minderheidsstress laat afnemen.
1: Oh ja, ja.
0: Voor jongeren dus ook beschermend is. Nou, het is ook natuurlijk geworteld in een protest. Dat Pride is begonnen als opstand in Stonewall. Dus een herinnering dat die rechten die er zijn niet vanzelfsprekend zijn.
1: Ja.
0: Vreugde als verzet. Dus Pride een soort van tegenovergestelde van schaamte. Dus weigeren klein te maken. Het is ook een vorm van solidariteit. Dus dat er ook allerlei landen zijn waar het gevaarlijker is om in binnen deze gemeenschap te horen.
1: Ja.
0: En ook zichtbaarheid voor jongeren. Het is een dag waarop dat helemaal mag. En dus ook zichtbare rolmodellen zijn, waar ik het daarnet ook over had. Dat je denkt, oh, hey, dat zijn mensen waar ik mezelf in opeens kan herkennen.
1: Ja.
0: Ik had dat op een gegeven moment met de Umbrella Academy. Daar, oh, ik ben nu de naam van de acteur kwijt. Ga ik ze even opzoeken. Elliot Page, weet hem al. Oh. Maar die is binnen de serie uit de kast gekomen, zogezegd, als transman. En binnen de serie was het gewoon zo van, ja, ik heet nu zo en zo, ik ben nu je broer. En dat was het enige wat erover besproken werd.
1: Oh.
0: Dat was heel tof.
1: Ja. Oké.
0: Ja? Ja. Heb jij die niet?
1: Ik ken die niet. Nee, nou, leuk.
0: Is leuk.
1: Wil je dat weten dan?
0: Wil je dat weten dan? Bij deze, een feitje, wil je dat weten dan?
1: Fijn, wat
0: hij is wat vroeger in de uitzending.
1: Ja, en nu al geweest, ja. Nee, leuk, die is leuk.
0: Ja.
1: Denk ik.
0: Dat is, ja, ik vond dat... Nou, en dat was ook toen ik... Dat is eigenlijk, ik zag dat toen ik ook zelf daarmee bezig was. Dus dat was ook een soort van moment van... Dit kan ook heel normaal gaan, even zo gezegd.
1: Precies, dat bedoel jij. Ja, precies. Ja, dat is ook zo.
0: Ik ga
1: het is het toch ook normaal? Jij ervaart het toch ook als normaal?
0: Ik ervaar gewoon mezelf.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Het is, dat vragen mensen ook wel van, ja, is dat dan anders voor jou dan voorheen? Nee. Wel. Maar omdat ik het kan uiten, veel meer.
1: Ik vond jou ook als alleenstaande vrouw, zeg maar. Echt zo'n,
0: maar echt zo'n kerel.
1: Vrijgezelle kerel, ja.
0: Ja.
1: Zo'n huishouden ook, dat je denkt, ach, het kussen dagen.
0: Ben je nou weer aan het public shamen weer?
1: Oh, wat erg. Ja, sorry.
0: Nou, ik denk dat de meeste mensen die mij kennen niet verbaasd zijn. Ik ben niet van de netheid per se.
1: Nee.
0: Ik stel voor dat wij nog even wat muziek ertussen doen. En dat ik dan terugkom met de kritiek.
1: Oh, wat leuk. Ja.
0: Cliffhanger. You don't own me.

Oog Radio. Het geluid van Groningen. I caught it bad just today.

0: Montero, Call Me By Your Name van Lil Nas X. Klinkt heel... Dat is toch een stoere naam, vind ik het.
1: Ja.
0: Lil Nas X. Boom. Ja, welkom terug. Je luistert nog steeds naar Proud FM. En ik had net beloofd als cliffhanger om even te komen bij de kritiekpunten op, ten opzichte van Pride. Een van de dingen die hebben we al eerder in dit programma ook al veel genoemd is het pinkwashing, oftewel de commercialisering. Dat in de hele maand juni overal regenbooglogo's te vinden zijn en de rest van het jaar niks. Mm-hmm. Dus dat je van die organisatie hebt die inderdaad... Nee, dat is ook weer de felste kritiek op de Amsterdamse Kanaalparade. Dus dat er dan sponsoren zijn. Bijvoorbeeld, voor mij zit ook Booking.com en nog meer van dat soort organisaties waarvan ze... Ja.
1: Oh ja?
0: Ja, dat daar ook... In ieder geval, als ik me niet vergis.
1: Nee. En,
0: Ik roep het nu, maar volgens mij was dat het. Maar er waren ook vraagtekens die gezet werden bij de huidige Pride in Groningen. Daar heb ik het 2 weken terug met Twiga ook over gehad. Dat bijvoorbeeld ook gesponsord werd door onder andere GasUnie.
1: Oh ja.
0: Maar dat Twiga ook vertelde van ja, alle bedrijven die de Groningse Pride sponsoren, die hebben heel veel ingezet, ook wel op inclusief beleid binnen de organisatie.
1: Volgens mij is dat bij GasUnie ook echt zo.
0: Ja, dat zei ik toen vervolgens ook.
1: Ja, oké. Okay, ja.
0: Ja.
1: Oh, sorry.
0: Nee, dat was het toen niet.
1: Nee, precies.
0: Nee, dus
1: ik was er niet.
0: Nee. Ja. Oké, dus pinkwashing is een van de redenen van kritiek. Het apart zetten. Dus dat je een soort van bij-zij gevoel houdt. Dus ja, is dat dan ja, die zichtbaarheid, is dat dan normaliseren? Of is dat jezelf juist weer apart zetten van de rest? Het slachtofferframe, het zegt ook een soort van... Ja, is dat dan een soort van zielig of bedreigd? En dat komt vanuit rechts, maar ook wel vanuit intern.
1: Ja.
0: Dat de interne groep ook af en toe wel zegt van... Ja, god, nou, we zijn toch geen slachtoffers? We zijn toch niet... hebben dit toch niet nodig, even zo gezegd?
1: Ja, exact.
0: Er zijn ook wel geluiden, ja, we zijn er al, het is niet meer nodig. Nou, de cijfers spreken dat wel tegen. Dat de acceptatie aan het stagneren is en geweld stijgt. Nee, dat hebben we ook natuurlijk in deze programma al vaker langs gehad... van mensen die aangevallen zijn of bedreigd zijn. Nou, en interne spanningen, en dit was ook die voor wie is Pride? Is het dan family-friendly of is het ook het ongepolijst? Dat ook bijvoorbeeld de kinks naar voren komen. Er wordt heel veel over de furries gesproken bijvoorbeeld. Dat mensen daar moeite mee hebben.
1: Ja, en met kinks ook bedoel je?
0: Kinks. Kinks.
1: Oh, kinks.
0: K-I-N-K-S. Nee, kinks. Niet kinks. Nee, kinks zijn fantastisch.
1: Nee, drag kinks, bijvoorbeeld. Okay. Nou ja, dat weet ik niet, maar goed.
0: Ik vind dat wel.
1: Ik stuurde iets aan jou op.
0: Ja.
1: Ik ga even terug naar dat punt even. Want
0: ja,
1: ik ben
0: het punt van
1: kritiek eruit aan het spuien. Maar ik stuurde iets aan je op.
0: Ja.
1: Zo kwam dit eigenlijk allemaal een beetje tot stand. Van een mevrouw die eigenlijk ging zeggen van waarom zij zelf als lesbienne tegen Pride is. En wat ze daar zo erg aan vindt. En ik kan me dus nu niet meer herinneren. Want dat is toch echt erg. Heb ik dat gewoon opgestuurd aan jou? Ik heb het allemaal uitgebreid bekeken.
0: Ik heb hem ook bekeken.
1: Dat was het ook alweer.
0: Dat zat volgens mij wel in de hoek van het apart zetten van.
1: Ja, want zei ik ben al getrouwd en dat is goed. En dat is ook een Amerikaanse.
0: Een beetje meer de we zijn er al. Reden.
1: Ja.
0: Die zat daar wel wat in. En dat was het stuk waarvan ik denk, ja, dat is misschien voor een deel van de community is dat wel zo. En voor een deel ook niet. Dus dat is een beetje de vraag inderdaad. Maar ja, dan krijg je weer de vraag, wie hoort er allemaal bij de community?
1: Ja, nee, precies. Daarom vind ik dat interessant. Aan het begin zeg je tegen mij, wat vind ik van Pride? Maar ik vind dat dus heel lastig, omdat ik dan zoiets heb van... ja, ik ben er inderdaad altijd al zo geweest. Dus ik ken mezelf helemaal niet anders als... En ik wist dus ook helemaal niet dat het nodig was om voor mijzelf op te komen. Maar jij komt later uit de kast. Jij weet heel goed dat het belangrijk is, zeg maar. Of dat ervaar je zo als trans.
0: Voor mij is
1: gigantisch belangrijk om daarvoor op te komen, als het ware. En ineens schuift dat van mij dan ook daarheen van... oh ja, nou is het ineens wel belangrijk, lijkt het. En dat maakt het steeds zo super lastig, vind ik. Want dan denk ik, bijvoorbeeld ook met die onderzoeken. Wie heeft die onderzoeken dan gedaan? Ja. En waar zijn die dan op gebaseerd en zo? Want exact. Als ik onderzoek zou doen, zouden waarschijnlijk hele andere resultaten uitkomen dan over, dat jij de onderzoek
0: voor doet. Elk onderzoek is wel weer een ander onderzoek te vinden die het andere kant laat zien.
1: Ja, dat klopt. Dat weet ik. Dat is sowieso zo. Maar ik bedoel meer ook van, zit er niet ook heel veel achter van een soort dat je de wens hebt dat daar een heleboel mee gebeurt en daarom komen uit jouw onderzoeken naar voren van, nou, zie je wel, dat brengt een heleboel verandering. Want ik zie het toch heel weinig terug, sorry. En dan waarschijnlijk als ik onderzoek doe, dan blijkt, nee, dat heeft helemaal geen nut. Zie je wel, Pride moeten we niet meer doen, zeg maar.
0: Nee,
2: maar daarom is het ook belangrijk om volgens mij zoveel mogelijk onderzoeken te nemen die wel peer-reviewed zijn. Oftewel, daar hebben andere wetenschappers dan ook hun plasje over gedaan. Want als dat niet zo is, kan iedereen natuurlijk alles beweren. Ja, niet helemaal, want anders word je ook niet gepubliceerd. Maar
1: nee, dat is waar.
0: Nee, maar dat klopt helemaal. Dat is wel goed, omdat en tegelijkertijd ook dat is nog weer geen reden dat het dan klopt altijd per se. Maar,
1: nee, dit is even geen public shaming, geen kritiek op jou. Ik denk dat jij best goed hebt uitgezocht. Tenminste, zo ken ik jou wel. Dat je best goed hebt uitgezocht waar je je cijfertjes vandaan had en dingen. Ik heb nog niet heel veel cijfers gehoord, moet ik zeggen. Maar het is meer...
0: Even kijken, wil je wat cijfers?
1: Ja.
2: 3, 7.
0: Nou, als
1: dank
0: je kijkt
1: je wel,
0: naar...
1: Alexander. Super.
0: Ik heb sowieso... Nederland staat op nummer 13 op de regenboogkaart van Europa. We staan al jaren niet meer in de top 10.
1: Wat een lekker getal.
0: Ja,
1: nummer 13.
0: Maar het grappige is, Spanje staat op 1.
1: Ja,
0: dat is toch... Had ik niet verwacht.
1: Dat is raar.
0: Maar dat die blijkbaar in de rechtszalen veel meer achter hun gemeenschappen staan. Dat er dus veel meer ondersteuning is vanuit de Spaanse regering. Wetgeving is veel meer... ze hebben LGBTI en transwetgeving. Hebben ze ook actieplannen voor opgezet. Transrechten worden veel meer goedgekeurd. Er is een onafhankelijke autoriteit voor gelijke behandeling. Depathologisering. Ah, oftewel, we proberen uit de ziektehoek te halen. Kijk, ik ben officieel... Als mensen zeggen van die zijn ziek in hun hoofd. Ik zeg, ja, technisch gezien wel, want het staat in de DSM. Dus officieel ben ik ziek.
1: Ja, die gebruikte ik natuurlijk ook toen met die discussie.
2: Maar wat is ziek? Afwijkend van de norm in veel gevallen.
0: Ja, exact. Maar daar valt ADHD en autisme valt er ook op die manier onder. Dus ja.
2: Maar daar maken ADHD'ers zich niet zo druk over.
1: Die zijn het gewoon. Ja.
0: maar ik vond ook... Malta is bijvoorbeeld, die staat op 2. Heeft heel lang op 1 gestaan. IJsland staat hartstikke hoog. Niet geheel onverwacht staat Rusland met 2% scoren op de laagste plek. Ja,
2: nee.
0: Ja, raar hè?
1: Had ik helemaal niet.
0: Nee. Maar ook Roemenië, Bulgarije, Polen. Maar er zijn, ik vond dit vooral dat er 7 landen in deze Europese groep zijn die geen enkele wet bescherming bieden tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Even kijken. Er zijn een conversietherapie zijn slechts in 10 landen verboden.
1: Oh,
0: Nederland nog steeds niet.
1: In Nederland niet?
0: Officieel nog niet. Hij is nog niet door de Eerste Kamer.
1: Oh, is het zo? Sorry, ik weet het eigenlijk al.
0: Of ondertussen wel. Oh, zeg ik nu iets.
2: Houden we even in het midden.
0: Houden we even in het midden.
1: Als je
0: of was hij
1: weet,
0: er wel net
1: bel
0: door.
1: Ons.
0: Bellen. Dat is 050. Ik kan net het nummertje niet zien. Ja, 050-571-5815. Bel als je het weet. Dat zijn allemaal dingen. Transouderschap wordt in veel landen niet erkend. En dit vond ik ook een hele interessante. Alleen Duitsland, Griekenland, IJsland, Malta, Portugal en Spanje verbieden onnodige chirurgische of medische ingrepen bij intersexe kinderen.
1: Oh.
0: Dus in Nederland mag je dus blijkbaar is het nog niet verboden om onnodige chirurgische ingrepen
1: te doen. Dat vind ik wel apart inderdaad.
0: Ik vond dat best heftig.
1: Ik zou verwachten dat wij in Nederland dat ook niet doen, omdat we eigenlijk een heleboel van die ingrepen allemaal belachelijk vinden.
0: Exact.
1: Ja, heel apart. Ja.
2: Okay. Ik lees op de website van de Eerste Kamer dat conversiebehandelingen strafbaar zijn.
0: Jawel, hè? Ja. Oh, yes. Deze cijfers waren inderdaad wel van start 2026.
2: Ja, en het is van 16 juni is het bericht, dus dat is echt een paar dagen.
0: Nieuws! Nou, conversietherapie verboden.
1: Dankjewel dat je het even hebt opgezocht.
0: Is er een knopje met applaus?
2: Nee, helaas. Nee.
0: Damn. Ja, er zit hier zo'n geluidsbord voor me met kleurtjes.
2: Ik heb wel dit, maar... Oh, ja.
0: Wat heb je?
2: Maar heb je niet zoveel aan.
0: Niks aan.
3: Het geluid van Groningen.
4: Dat is leuk.
0: Naar
4: beneden.
0: Maar ik vond het af en toe best wel schrikbaar. Als we het hebben over cijfers, vind ik het best wel schrikbaar. Want cijfers en Nederland komt, vind ik hier nog echt niet goed uitkomen.
1: Nee, daarom staan we ook op plek 13 natuurlijk.
0: 13. Ja, het is nog steeds een mooi getal. Maar
1: vind ik ook.
0: Er is dus nog heel wat te behalen. En is Pride de beste manier? Nou ja, er zijn allerlei andere manieren waarop het ook kan. En ik denk dat bijvoorbeeld onder andere elkaar opzoeken en gesprek voeren. En ja. Dat faciliteren, ook op scholen. Bijvoorbeeld dat je inderdaad ook veel meer gesprekken op school hierover hebt. Dat ook de jongeren inderdaad daar veel meer in meekomen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is.
1: Zeker. Moet je niet door.
0: Ja, ik zie jou op jouw horloge. Kijk, we gaan morgen weer verder.
1: Oh,
0: we gaan nu eerst naar Dancing on the Wall van Muna.

0: Dancing on the Wall van Muna. Non-binair artiest.
1: Ja, weet ik.
0: Wil ik, ik vind het heel grappig, je bent gaan zitten. Dus je bent opeens
1: en
0: ik sta nog. Dit is heel apart, voelt dit.
1: En de microfoon die zakt ook gewoon naar beneden. Je ging gewoon met me mee zo.
0: Gewoon nummer in. Ik bedoelde de jingle.
2: Willy dat weet dan, want Ron weet het niet. Willy dat weet dan, want Ron weet het niet. Hoi.
0: Het was echt net 20 seconden voor het einde van het liedje. Oh shit, ik heb geen feitje. Dus ik heb net even een zekere chatbot ding gevraagd om een feitje. Met queer feitje over Pride. Dus ik heb het nog niet gelezen.
1: Kom maar door.
0: De reden dat de regenboogvlag 6 kleuren heeft is eigenlijk een compromis. De oorspronkelijke vlag werd in 1978 ontworpen door Gilbert Baker, en had 8 kleuren. Elke kleur had een betekenis. Roze, seksualiteit. Rood, leven. Oranje, genezing. Geel, zonlicht. Groen, natuur. Turquoise, magie, kunst. Indigo, harmonie. En violet, geest. Toen de vlag populair werd, bleek felroze stof moeilijk verkrijgbaar. En later werd ook turquoise geschrapt, zodat de vlag gemakkelijker in gelijke banen kon worden geproduceerd. Zo ontstond de bekende 6-kleurige regenboogvlag die je tegenwoordig ziet tijdens Pride. En dan gaat ChatGPT er dan zelf wat achteraan zetten. Een beetje ironisch eigenlijk. Zelfs een symbool van diversiteit moest worden aangepast vanwege logistieke problemen.
1: Wel leuk.
0: Nee, dat was hem.
1: Ja, dat wist ik dan
0: ik
1: wel.
0: Wist het. Jij wist
1: ja,
0: dat?
1: Ja, wel. Dat hebben wij toen allemaal uitgezocht. Nou ja, misschien ben je het weer vergeten. Maar toen we die leuke winkel hadden. Met mooie regenboogspullen. Toen wilde ik weten hoe dat zat. Want ik dacht, anders is het ook raar of mensen allerlei vragen stellen.
0: En ik wist wel van die 6 kleuren en dat die betekenis. Maar ik wist niet dat je oorspronkelijk 8 had.
1: Ja, oorspronkelijk 8. Ja. Ja, dat hadden we toen juist uitgevoerd.
0: Wat slecht voor mij.
1: Nee, dat geeft
0: ook
1: niet.
0: Heb ik hem nou weer opnieuw?
1: Ja, is toch mooi?
0: Ik wist het niet meer.
1: Ja, je kunt niet altijd alles onthouden.
0: Is ook zo. Is ook zo.
1: Je hebt ook nog testosteron, hè? Dan kan je niet alles onthouden. Nee,
0: heeft dat zo
1: mee te maken? Weet ik niet.
0: Dat is een goede excuus dan.
1: Hormonen maken wel wat uit voor hoe je...
0: Breindingen.
1: Ja, precies. Zo.
0: Breindingen.
1: Breindingen. Je weet wel, brein.
3: Wat is er te doen deze week? Nou, Willy, dat zal ik jij me vertellen, ja.
0: Ja, uiteraard allemaal Pride-dingen heb ik even verzameld. Ik kan lang niet alles noemen, dus kijk op de website van Pride Groningen. Maar vanavond om 7 uur, dus zometeen, over een kwartiertje rennen als je het nog wil zien. De Pride Drag verkiezing in de Social Hub. Morgen is natuurlijk de Pride Walk om 11 uur verzamelen op de Ossenmarkt. Vertrek om 12 uur, is ongeveer een rit van 3,2 kilometer door de stad heen. Zaterdag ook van 2 tot middernacht Pride Plein op de Grote Markt. Maar kom alvast een uurtje eerder, dan kun je ons al treffen. Dan heb je omdat ze drag, Lola Lasagna doet van alles, Boney M en Joost van Bellen. En zaterdagnacht is de afterparty bij Fixie om 11 tot 5.

0: Ik wil dansen van Vrouwtje. Nou, Vrouwtje, als jij wil dansen, dan moet je vanavond naar de Social Hub gaan. daar is een hele grote dragshow, de Drag Election. Dus daar kun je vast wel dansen. En morgen kan je ook dansen. Dus kom gezellig langs, Vrouwtje.
1: Lijkt me leuk. Lekker dansen, Vrouwtje.
0: Nee, Vrouwtje, lekker dansen. Goed, dit was hem alweer voor deze vrijdagavond. Maar morgen zijn we er alweer. Van 1 tot 3 live op Oogradio. En wij zijn live in de roze OV-bus. Kom ons gezellig opzoeken. Wij hebben er heel veel zin in. En ja, Alexander, jij bent er ook bij.
2: Ik ben er ook bij. Ja. Voor de technische en de emotionele ondersteuning.
0: Oh, gelukkig.
1: Wauw.
0: Ja. Oh, wat fijn. Oh,
1: heerlijk.
0: Ja. Nee, heel fijn. En dan hebben we Kevin hier in de studio om alle liedjes in te starten. En
2: ook heel fijn.
0: Ja, Kevin, als je luistert, alvast bedankt.
1: Dankjewel.
0: Voor nu vanaf hier een heel goed weekend. Lekker trots zijn.
1: Heerlijk. Genieten van de Pride en alle mooie dingen die dat met zich meebrengt.
0: Zo is het.
1: En dan zien we je morgen in de bus.
0: Tot morgen. Busje komt zo. Dit was Proud FM.

is vrijdagavond. Je luistert naar Stadsruis. Met de beste muziek uit Groningen. Updates over de tofste festivals en concerten. En interviews met artiesten van binnen en buiten de gemeentegrenzen. Een uur lang het beste van Groningse bodem. Dit is Stadsruis. Met vandaag in de uitzending onder andere Christine Landman, Erwin de Vries, Juno's Valley. Maar eerst Jenny Janine en Wonder.

je hoort de stadsplaat. Een van de stadsplaten van dit moment. Jenny Janine. En Wonder. Een hele goede avond. Je luistert naar Stadsruis, het programma op Oog Radio dat geheel in het teken staat van muziek uit de gemeente Groningen. Uit de stad Groningen. En misschien ook wel een heel klein beetje uit de provincie Groningen. In ieder geval lokaal. Een bomvolle uitzending, dat kan ik je vertellen. Ik ga je onder andere meenemen naar 22 juni 2022. Want naast dat de muziek uit Groningen moet komen, gaan we het ook hebben over artiesten die in Groningen komen spelen. En op 22 juni 2022 stonden er maar liefst 3 van mijn favorieten in het Stadspark. Maar daar hoor je later meer over. Ook later in de uitzending, niemand minder dan Erwin de Vries aan de telefoon, de streektaalzanger van Groningen. Ik kan wel zeggen de streektaalzanger van Groningen, wat mij betreft. En mijn oud-dorpsgenoot. We gaan praten over zijn album dat eind vorig jaar uitkwam. En over de nieuwe muziek en de plannen voor de rest van het jaar. Dat en nog heel veel meer. Blijf vooral luisteren dus naar Stadsruis. Ook komt deze beste man uit Groningen. Veel mensen weten dat niet. Hij heeft een internationale following. Maar is gewoon Gronings. Daar heb ik het over. Blanks en Mr. Sunshine.

Bogey Smalls. Toch jammer dat ik er dwars doorheen ging. Bogey Smalls hoorde je, een shapeshifter. Je luistert naar Stadsruis, het relatief nieuwe radioprogramma hier op Hoog Radio, aflevering 3. Aflevering is het natuurlijk niet, uitzending moet je zeggen, uitzending 3. Muziek komt uit de stad, uit de gemeente en een beetje uit de provincie. En het gaat eigenlijk alle kanten op. Het mag hard, het mag Nederlandstalig, het mag singer-songwriter. Als het dus maar uit de regio komt. Nou heb ik natuurlijk wel een persoonlijke voorkeur. Ik hou wel van wat meer gitaren en wat hard. En het mag wel wat meer rock hebben. Maar ik ga nu iets voor je draaien. Dat draai ik niet zo vaak. En ik weet ook niet of ik het zo snel weer zou gaan draaien. Maar deze jongen is 12. Deze jongen wil zanger zijn, zanger worden. Heeft al eerder een liedje uitgebracht. En is fan van vrachtwagenchauffeurs. Dus het liedje gaat over vrachtwagenchauffeurs. Of over vrachtwagens en dat soort dingen. De reden dat ik heel enthousiast word is niet eens door het liedje. Maar doordat ik in een interview een quote van hem lees. Van het ventje van 12. Ja, wat ik fantastisch vind. Hij blijft ook dromen van een ander bestaan. Hij zegt, ik wil zanger en vrachtwagenchauffeur worden. Dan denk je, nou, er zijn meerdere die dat natuurlijk gedaan hebben of doen. Maar hij zegt ook, tenzij alle auto's elektrisch worden, dan alleen zanger. Nou ja, ik moest daar heel erg om lachen. En alleen daarom vind ik dat ik Lorenzo moet gaan draaien. Dus die ga je nu horen hier in Stadsruis op Oog Radio. Dit is Lorenzo en Truckersfestijn. MUZIEK

Laat me los, hoor je van Sabine Koch. Oh. Nou ja, weet je, fuck it, die is ook prima. Ik was even afgeleid, dus het was in één keer heel snel voorbij met Sabine Koch, althans met dit liedje. Mocht je nou zelf muziek maken? Ja, nee, sorry, ik kan deze blije toeter, ik doe het even zo, hoor. Mocht je nou zelf muziek maken en mocht je denken, goh, ik breng een single uit, of breng misschien wel een hele plaat uit of een EP, en je zou er airplay voor willen, vergeet ons dan vooral niet te mailen. muziek@oogradio.nl. We hebben de stadsplaat. Veel muziek die je voorbij hoort komen in dit programma zijn stadsplaten. Voormalige stadsplaten, huidige stadsplaten. Stadsplaat houdt in dat je gedraaid wordt op Oogradio. Meerdere keren per dag voor het uur en voor het half uur. Als ik het goed zeg. Nou moet ik mezelf niet... oh god, dan ga ik weer dingen zeggen die ik niet, waar ik nou weer aan ga twijfelen. Je wordt in ieder geval gedraaid meerdere keren per dag voor het half uur nieuws. Dat sowieso, dat is het regionale nieuws of het stadsnieuws. Dus maak je muziek. Wil je gedraaid worden? Wil je airplay? Wil je dat wij op de hoogte zijn van je plaat, van je single, van je EP? muziek@oogradio.nl. En wellicht kom je in de playlist, word je stadsplaat. En nodigen we je misschien ook nog wel eens uit om te spelen tijdens bijvoorbeeld een Eurosonic Noorderslag, een bevrijdingsuitzending, een keiweekuitzending. Nou ja, genoeg mogelijkheden. Nog één keer muziek@oogradio.nl.

Green Day. Mijn jeugdhelden, mijn middelbare schoolhelden. Maar ook de muziek die ik nog steeds tot op de dag van vandaag luister, stonden in mijn achtertuin. Althans, bijna in mijn achtertuin. Deze tour bewijst en heeft bewezen dat er nog volop leven zit. Gelukkig in de punkrock van de afgelopen, nou, het zou het zijn, 20, 25 jaar. Ik wil heel graag iets draaien. Want hoewel Stadsruis natuurlijk qua muziek gaat over artiesten uit de stad, uit de gemeente, gaat het ook over artiesten die in onze mooie gemeente komen spelen. En dat dan heel toevallig ook nog muziek is die ik heel graag luister. Ja, dat is voor mij alleen maar win-win. Ik hoop dat je het ook leuk vindt. Mocht je ze nog niet kennen, ja, dan moet je echt eventjes gewoon nu heel goed luisteren en daarna gewoon Spotify plunderen. Dit is Fall Out Boy vanuit het Stadspark. This ain't a scene, it's an arms race.

0: Je hoort Juno's Valley en Vooroordeel. Nam ook wel weer het goede knopje. Ja hoor. Dat Groningen een levendige muziekscene heeft, dat weten we. Hoewel er aardig wat mooie live muziekplekken verdwenen zijn de afgelopen jaren, heeft het nog zeker een bruisende muziekscene met heel veel jong talent. Dit is niet iets van de afgelopen 10 jaar. In de jaren 60 en 70 had Groningen bijvoorbeeld ook een enorm levendige muziekscene. En zijn er heel veel te gekke Groningse bands hier ontstaan. En later misschien doorgebroken in Nederland of in de provincie of in Europa. En een van die bands die, nou ja, toch wel in de korte tijd dat ze bestaan hebben, hoge ogen gooiden. En ook zeker om het volgende verhaal, was White Honey, een Nederlandse new rock. Een Nederlandse rock en new wave band die ontstaan is van in 1978 tot 1980. Dus maar 2 jaartjes in Groningen. In november 1979 werd de LP Some Kind of Woman uitgebracht en van dat album de single Nothing Going On in the City. Maar nog diezelfde maand verliet zangeres Hanneke Kappe vlak voor een optreden in Den Haag plotseling de band. Ze pakte haar hond, verliet de zaal en stapte op de trein. Een jaar lang non-stop spelen, dat was te veel geworden. Als opvolger werd eerst in eerste instantie gedacht aan Angela Groothuizen. Kappen werd uiteindelijk opgevolgd door Gina de Bruin. Maar in 1980 ging de band uit elkaar. Erwin Jawa vertrok naar de Wild Romance en de begeleidingsband van Herman Brood, waarbij die Danny Lademacher opvolgde. En toen was het alweer gedaan met White Honey. De single Nothing Going On in the City, vervelend woord, City, ga ik voor je draaien. En die spelen ze live in Farah's popcaravaan. Dit is White Honey uit Groningen.
1: Voor de zwart-wit kijkers stel ik de leden van de band aan u voor. Aan u. In het zwart.

0: Ja, ik ga hem toch even stopzetten. Weet je, soms dan denk je in één keer, hè? Ik herken dit helemaal niet. Wat hoor ik nou door dit liedje heen? Nou, ik kan je vertellen dat daar nog een liedje doorheen zat. Dus we gaan hem nog even, we gaan hem gewoon nog even een keer doen. Vind ik wel zo netjes. White Honey uit Groningen. Nothing going on in the city.
1: Stel ik nu even de leden van de band aan u voor. Aan u dus. In het zwart zit Robbie Elsinga, maar vooral in het zwart daar is Peter Walrecht. Achter zijn zwarte monster Peter Walrecht.

is ook schitterend, hoor je. En altijd wel iemand. Zo. Je luistert naar Stadswacht. Zometeen, tenminste als de techniek het toelaat, Erwin de Vries. Ik probeerde hem net al te bellen, maar ja, de techniek... ik moet toch toegeven dat soms snap ik het. Soms ook niet. Maakt niet uit, we komen er wel. Groningse muziek, daar draait dit programma om. Dit is al een oudje. Ach, nee, oudje. Dit is toch alweer 6 jaar geleden. Maar het is nog steeds wel een heerlijk liedje. Moonloops ga je horen. Ga ik ondertussen kijken of ik Erwin te pakken krijg. Ghosts.

0: het is een oudje, maar niet minder lekker. Moonloops uit 2020 hoor je en Ghosts. Je luistert naar de Stadsruis. Het relatief nieuwe radioprogramma hier op Oog Radio. Dat geheel in het teken staat van muziek uit de stad, uit de gemeente en uit de provincie. En denk je aan streektaalmuziek, aan streektaalzangers? Denk ik in ieder geval vrij snel aan Erwin de Vries. En nou wil het toeval dat die wonder boven wonder met alle techniek aan de telefoon hangt. Goeiedag, Erwin.
1: Ja, goedendag.
0: Hallo, goeiedag. Ja, het was even technisch spannend, maar het is allemaal goed gekomen. Er is een nieuwe plaat. Tenminste, eind vorig jaar heb je een plaat uitgebracht. Trauma in de wildernis. Wat maakt dit nou een typisch Erwin de Vries plaat? Los van het Gronings en je unieke stem.
1: Ja, eigenlijk zou je die vraag aan iemand anders moeten stellen. Ja. Want dat vind ik altijd heel lastig om van mezelf te zeggen.
0: Ja.
1: Maar ja, het is misschien ook de manier van schrijven. Want ik hoor wel eens om me heen dat de teksten altijd wel herkenbaar zijn op de manier zoals ze geschreven zijn. Ja. Er zit altijd wel iets achter, een bepaald idee of een bepaalde boodschap. En de liedjes zijn natuurlijk heel divers, verschillende stijlen, verschillende... er gaat een beetje weer alle kanten op. En dat is wel wat men ook van mij gewend is in de loop der jaren. In de tijd dat ik al ik heb het laatst uitgezocht, meer dan 30 jaar bezig ben.
0: Ja, en ik ken jou ook inmiddels, denk ik, bijna 30 jaar. jouw platen, die zijn inderdaad wat je zegt. Er is niet één stijl, het zijn verschillende stijlen. En dus in het Gronings, is dat iets wat je... laat ik het anders zeggen. Heb je ooit overwogen om in het Engels of in het Nederlands muziek te maken?
1: Nee, totaal niet. Tenminste, totaal niet in het Engels. Omdat ik denk niet dat ik daar sterk in ben. En ook niet dat daar mijn kracht in ligt. In de zin van, het Gronings ben ik mee opgegroeid. En ik ken het wel en wee van de provincie wat er speelt. Ik denk dat ik dat het beste ook duidelijk kan maken in de streektaal, in het Gronings.
0: Ja.
1: En dat is ook wat bij mij past, denk ik. Alhoewel ik wel moet zeggen dat ik in de beginperiode, toen heette het bandje nog de hele boel, dat ik ook een aantal keer een poging heb gedaan om een Nederlandstalig liedje te maken.
0: Ja,
1: maar wij kwamen toch snel erachter dat toch de kracht meer ligt in het Gronings, zeg maar. In het rauwe, in het directe.
0: Ik vind het heel mooi dat ik hier bij Oog vertelde dat ik jou vandaag in de uitzending had. En een van de eerste reacties was niet eens die Groningstalige zanger, maar die zanger op blote voeten. Dat is toch, toch ook wel echt een uniek ding van jou. Blijkbaar.
1: Ja, zeker. Ja, dat is een beetje een handelsmerk geworden in de loop der tijd. En dan moet ik zeggen, ik loop nou ook op blote voeten. Het is natuurlijk prachtig mooi weer. Als ik de kans krijg en het is qua temperatuur te doen, dan doe ik het liefst alles op blote voeten. Ja. Want dat is fijn. En ik zeg altijd, als je op het podium staat, dan moet je zo comfortabel mogelijk voelen.
0: Ja.
1: En dat doe ik het liefst met de schoenen en de sokken uit.
0: Ja, nou ja, begrijpelijk. Hey, een van de meest indrukwekkende liedjes op het album is wat mij betreft het nummer Bruno. Een prachtig eerbetoon aan Bruno Brands. Was dit voor jou, was het de bedoeling? Had je zeg maar al van tevoren bedacht, ik wil een eerbetoon schrijven? Of was dit meer aan de hand van het verwerken van zijn dood dat het ontstond?
1: Nou, vaak ontstaat het wel. Het is natuurlijk, sommige liedjes zijn heel persoonlijk. En Bruno was onze en mijn vaste toetsenist.
0: Ja.
1: En ik heb jarenlang met hem samengewerkt. Hij was ook een vriend. Je wordt een soort familie als je heel veel met elkaar optreedt en dingen daarnaast doet. We gingen wel samen met de hond aan de wandel in het Midwolse bos. Dat komt ook nog in de tekst voorbij van het liedje. Dat verdriet dat we allemaal hadden en het gemis, dat helpt mij enorm om dat om te zetten dan in liedjes.
0: Ja.
1: Ik vond al vrij snel dat ik dat gewoon moest doen. Dat heeft mij ook niet zoveel moeite gekost om dat uiteindelijk op papier te krijgen.
0: En is dit dan ook een liedje dat live voorbij gaat komen? Het lijkt me toch altijd wel een soort van pittig iets dan.
1: Nee, live gaan we dit niet doen. Want het is inderdaad, dat is te pittig.
0: Ja.
1: Dat hebben we ook gelijk besloten. Dat gaan we echt niet blijven doen. Ook omdat dat wij als band, zeg maar, de samenstelling zoals die is en is geweest, dat we al jarenlang op deze manier met elkaar samenwerken.
0: Ja.
1: Dus we kennen elkaar heel goed. En stel dat we dat live zouden doen, ja, dan houden we het allemaal niet droog. En dan kunnen we niet normaal spelen.
0: Nee, dat is ook weer zo wat. Maar ja, ik vind het een van de mooiste liedjes van de plaats. Zijn er op muzikaal vlak, want je zei net, je bent 30 jaar bezig, zijn er nog muzikale dromen in samenwerkingen, in zalen, in, nou ja, als je hardop zou mogen fantaseren?
1: Och ja, dat zijn altijd wel dromen. Ja, dromen, wat zijn dromen? Kijk, ik vind, mijn grootste droom is gewoon dat ik dit altijd mag blijven doen.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wel een luxe. In de zin dat het iets wat in mijn hoofd begint met een idee, dat ik daar een liedje over maak en schrijf. En dat het dan bij de mensen terechtkomt. En dat hoop ik nog heel lang te doen. En dat is eigenlijk mijn droom. Kijk, als je bedoelt van of ik nou in de arena mag komen zingen, of ja, dat zou ook leuk zijn.
0: Ja.
1: Maar ja, dit is, ik voor mijn gevoel hoor ik een beetje meer bij Groningen. En als ik dat, als ik dit zo mag blijven doen, dan ben ik heel blij.
0: Ja.
1: Af en toe in het dorp zou staan, in het theater, samen met Noord-Nederlands Orkest, met muziekverenigingen, noem maar op. En dat doe ik al jaren op deze manier. Met heel veel plezier. En dat is eigenlijk een beetje mijn droom. Ja.
0: Ja, dat is toch ook wel weer. Ja, ik vind het aan de ene kant altijd heel storend door die, als mensen zeggen lekker Groningse nuchterheid. Maar dat is dit natuurlijk wel. Gewoon, dit is gewoon een heel helder beeld wat je wil gaan doen. En geen megalomane gedachtes dat je het stadspark moet uitverkopen en dat soort dingen.
1: Nee, ik ben dan daar eigenlijk nooit mee bezig geweest. Het is voor mij altijd al lastig om zeg maar zichtbaar te zijn op social media.
0: Ja.
1: Dat vind ik al iets heel lastig. Ik speel het liefst gewoon lekker in zo dicht mogelijk bij het publiek.
0: Ja.
1: In de omgeving, in de buurt. En ik ben er super trots op. Dat mag ik dan wel zeggen van mezelf. Dat ik daar mijn brood mee kan verdienen.
0: Ja.
1: Dat vind ik te gek. En dat is eigenlijk mijn droom. Wat ik eigenlijk al nog jaren wil gaan doen.
0: Ja, nou, mooi droom, mooi vooruitzicht. Hey, laatste vraag. Ik kan een liedje gaan kiezen die we gaan draaien van de plaat. Maar heb je zelf een favoriet waarvan je denkt, nou, daar ben ik heel trots op. Of daar, die klinkt lekker. Nou ja, wat is je favoriete lied van je eigen plaat?
1: Daar overval je me een beetje mee. Ja. Maar ja, kijk. Zo'n plaat gaat alle kanten op. Ze staan 16 liedjes op.
0: Ja.
1: Soms zijn ze heel serieus, soms met een knipoog. Soms kan ik me voorstellen dat mensen denken, waar gaat dit in vredesnaam over? Wat zo in eerste instantie, want we zitten ook nog een beetje te kijken van, gaan we weer een single uitbrengen van deze plaat? Misschien As Tu A Mi Denkt, dat misschien wel een goeie is. En ja, als ik dat in combinatie denk met Oog Radio, dan misschien is dat wel een goede combi.
0: Gaan we die draaien. Dankjewel Erwin dat je even in de uitzending wou komen. En laat vooral weten als er weer nieuw werk is.
1: Nou, dat zal ik zeker doen. En heel erg bedankt voor je tijd en heel veel succes met je programma.
0: Dankjewel. Erwin de Vries, As Tu A Mi Denkt.

Dit was Stadsreis. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Dit was Erwin de Vries en Astu Ami Dengst.

is het geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.